0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming

0: Patro Ijs de Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Even minder als de Bloesems, KFC Genk, Bosland en Knubbeltjesfly. Dit is FM Goud. Fijn dat je luistert.

0: Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be.
1: Spring in dit avontuur, een feest dat eeuwen duurt. Dat vol je dromen in Bobby Aanland.
0: Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Vastgoedboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice the Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.

Mijn naam is Frank van den Broeke en ik heb echt een hele grote liefde voor Limburg. Want mijn lieve echtgenote, waarmee ik al zoveel jaren getrouwd ben, is een Limburgse, geboren in Neerharen.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: www.bruinsinterieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op janssen-doe-het-zelf. dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro IJs de Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg.

0: Mercedes-Benz.
1: Ja, die staan echt in de frontlinie, zeg maar. En dat vind ik, dat zijn wel helden.
2: Elke zondag tussen 7 en 10, K4D, bij FM Goud. Good times, great music.

0: 9.
1: De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.
2: 1, 2, 1, 2, 3.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Vanuitboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice the Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Heb je FM Goud Tenerife al ontdekt? Luister mee op het eiland via DAB+. En online via fmgoud.be/Tenerife. Of via de gratis FM Goud app.

0: Hoera! Daily opent in Bree een nieuwe winkel op vrijdag 31 juli om 9 uur stipt.
1: Locatie Sportlaan 25 in Bree. Veel leuke producten voor een lage prijs.
0: Voor het hele gezin en elke gelegenheid.
1: Van huishouden en decoratie tot speelgoed en modeaccessoires.
0: Kwaliteit voor een prijsje. Kom langs en ontdek het zelf.
1: Met de hele dag muzikale animatie en veel prijzen te winnen. Door FM Goud. Volg het ook live mee tussen 9 en 12 ochtends via de radio. De nieuwe Teddy in Bree. Alles voor leuke prijzen.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be. Van vrijdag 24 tot zondag 26 juli zijn het weer molenfeesten aan de Keijersmolen in Molenbeersel.
1: Vrijdag lag je mee met topcomedians Steven Antonis, Lef van Orbeek en Eran Dimirci. Zaterdagavond vanaf 8 uur barst het terrasfeest los. Met live muziek van Patrick en Rachel, de enige echte Janse Baggeband en een afterparty met DJ Tony de Ruiter. Zondag geniet jong en oud van wandel- en fietstochten, rommelmarkt, live muziek, kinderanimatie, lekkere eten en de unieke sfeer rond de molen samen met FM Goud.
0: Mis het gezelligste weekend van de zomer niet en beleef de molenfeesten in Molenbeersel. Meer info vind je op de Facebookpagina van de Molenfeesten.
2: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
3: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
0: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen. Aangeboden door de alpaca boerderij de Maasvallei.
3: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.

0: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek Treffy.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffy.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar Treffy.eu.
1: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.

ben Björn Vroeven. Overal waar ik ga, zeg ik dat ik trotse Limburger ben. En het is ook zo mooi om te zien dat heel het land naar ons kijkt als die fijne mensen, die warme mensen, die creatieve mensen, die mensen die elkaar graag zien en anderen. En dat zijn wij.

0: Hoera! Daily opent een Bree een nieuwe winkel. Vrijdag 31 juli om 9 uur stipt.
1: Locatie Sportlaan 25 in Bree. Veel leuke producten voor een lage prijs.
0: Voor het hele gezin en elke gelegenheid.
1: Van huishouden en decoratie tot speelgoed en modeaccessoires.
0: Kwaliteit voor een prijsje. Kom langs en ontdek het zelf.
1: Met de hele dag muzikale animatie en veel prijzen te winnen. Door FM Goud. Volg het ook live mee tussen 9 en 12 ochtends via de radio. De nieuwe Teddy in Bree. Alles voor leuke prijzen.
0: 1, 2 en 3 augustus, Wijgmaal Kermis. Op zaterdag vanaf 8 uur Zettersprijskamp. En dit in de kantine van Sporting Wijgmaal. Op zondag vanaf 4:30, kindernamiddag. Dit met dansgroep Jada. Kinderdisco en animatie met DJ Mel O.D. Vanaf 8 uur is er iedereen welkom voor een avond vol muziek met Outback en DJ Extra Lars. Op maandag gaan de deuren van de tent open vanaf 3 uur met de eerste koers vanaf 6:30. We sluiten af met DJ Duo The Eclectables en dit vanaf 9 uur. De inkom is er gratis en dit in samenwerking met FM Goud.
2: Bij Dijg draait alles om de liefde voor ambachtelijk brood en heerlijk banket. We zijn open op vrijdag en zaterdag van 8:30 tot 16:00 en op zondag van 8:30 tot 13:00. Brood en broodjes, diverse soorten gebak en taarten voor alle gelegenheden. Alles op bestelling verkrijgbaar via de webshop. Bestel handig online op www.dijg.be. Dat is D-E-I-G. Je vindt ons in de Barierstraat 30 in Gerdingen. Bel 0473 12 0802. Dijg, puur brood en banketgeluk.
3: Nieuw in Peer, Barbershop Yannick. Hier stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer, daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer.
4: www.workshoponwheels.be Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
0: Workshop on Wheels werkt met gekende leveranciers. Bedrijfswagen in richting Bob System uit Zweden.
5: Deco, deco, ramen en deuren en poorten.
6: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
7: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478-3301-86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant. Are
8: you ready? Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk. Attention!
0: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Susteren de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493-61-50-46.
9: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
10: Boelehoef 3 in Pelt.
7: Sam's Doghouse. Waar trimmen en welzijn van uw hond centraal staat. We geven ook opleidingen en workshops.

Nederland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op janssen-doe-het-zelf. dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice the Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelser uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Jouw opvallende reclamespot overmorgen op de radio, dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij Ixie Travel Staftours. ixietravel.be. Dat is ixietravel.be.
1: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
2: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
3: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
2: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
4: Vandaag gaan we dus een speciaal verzoek, een liedje spelen. Laat ons hopen dat het goed klinkt op de Bijaard.
5: Hallo, ik ben Wim, bijaardier van Peer. En binnenkort zijn er weer de zomerconcerten in juli en augustus. In de zomer ontvangen we veel internationale muzikanten die bijzonder graag komen spelen op ons wereldberoemd instrument. Wil je er meer over weten? Surf dan naar bijaardpeer.be.
6: Bijaard Peer kan je nu ook volgen op Soundcloud. Maak een profiel aan, volg ons.
7: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
8: Draak Vintage, de kringloop met karakter waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 535 453.
9: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom!
10: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservicedienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
11: Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
12: Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. Wij hebben een eigen strooiweide en strooibos. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
13: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
14: Boelehoef 3 in Pelt.
15: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
16: Liefde voor Peter Nies, burgemeester in Kinhooi. En liefde voor Limburg betekent voor mij samenwerking. Want uiteindelijk is Limburg Belgisch en Nederlands. En die grensoverschrijdende samenwerking, dat betekent eigenlijk alles wat Limburg betekent. Mensen samenbrengen over de landsgrenzen heen.

0: keer terug naar Diepenbeek. Voor het eerst in 7 edities gaat het festival door op 2 dagen. Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus. 3 podia, meer dan 15.000 festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.
1: Zelf zout in de brand, weer niet bellen.
0: Terwijl 's avonds de beste retro

0: 3FM Goud, feest mee!
1: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
2: A&O Decor. Uw professional voor schilderwerken en kaleiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij A&O zijn.
3: Hey, ik ben Tim Torfs. Natuurlijk wil jij dat ook proberen. Bel een Tim Torfs praktijk in jouw buurt. Je krijgt helemaal gratis een intakegesprek met een bodyscan om je vetpercentage, je spiermassa en je hartleeftijd te berekenen. Dan ga je naar huis met een starttas en je eerste boodschappenlijstje. Het gevecht tegen de kilo's gaan we samen aanpakken.
4: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club B. Op het industrieterrein Vostert. Carwashclub.be.
5: Like us on Facebook.
6: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7, van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.
7: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.

Adriaanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder

0: Quattro Eyes the Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving? En wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroeisde.com. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
2: De ondernemingsrechtbank heeft de vennootschappen achter brasserie Fifth Avenue in Hasselt en het fonduehuis in Sint-Ruiden failliet verklaard. Beide zaken moeten voorlopig de deuren sluiten, al is hoger beroep nog mogelijk. De curatoren zoeken intussen naar overnemers. Uitbater Patrick van den Bos zegt dat de faillissementen los van elkaar staan en wijst voor het fonduehuis naar de moeilijke economische omstandigheden, hogere energieprijzen en tegenvallende zomer. De restaurants in Hasselt en Leuven blijven voorlopig wel open. Bijna de helft van de Limburgse startende ondernemers verwacht het komende jaar extra geld nodig te hebben. Dat blijkt uit een bevraging van Hogeschool PXL bij meer dan 100 starters. Vooral de dagelijkse werking, marketing en personeel zorgen voor financiële kopzorgen. Ook het vinden van klanten blijkt vandaag een grotere uitdaging dan het aantrekken van personeel. Toch blijft het optimisme groot. Meer dan de helft van de starters wil de komende 3 jaar verder groeien en extra jobs creëren. De 16-jarige Mathieu Thijs uit Wellen mag zich de jongste ultralichtpiloot van België noemen. Hij behaalde zijn ULA brevet bij Aero Kiewit nadat hij al eerder slaagde voor het theoretisch examen. Volgens de vliegclub is zo'n jonge piloot uitzonderlijk. Mathieu droomt ervan om later straaljager of lijnpiloot te worden. Zijn opleiding kostte zo'n 6.000 tot 7.000 euro, maar voor hem is het brevet vooral het begin van een carrière in de luchtvaart.
1: De Regio Radio weer update van Ruben Wijtjes.
2: Ook vandaag bleven we in Limburg een hoogzomerse dag. De temperatuur kan zelfs pieken tot een maximum in de buurt van 30 graden Celsius. Het blijft droog met veel zon.
3: Liefde voor Limburg. Mijn naam is Dennis Fransen, ik ben burgemeester van Pelt. En Liefde voor Limburg, dat is voor mij uw deur uitkomen 's morgens en elkaar op straat een vriendelijke, maar oprechte goeiedag zeggen.

0: Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij XE-Travel Staftours. XE-Travel.be. Dat is XE-Travel.be.
1: 1, 2 en 3 augustus, Wijgmaal Kermis. Op zaterdag vanaf 8 uur Zettersprijskamp. En dit in de kantine van Sporting Wijgmaal. Op zondag vanaf 4:30, kindernamiddag. Dit met dansgroep Jada. Kinderdisco en animatie met DJ Mel O.D. Vanaf 8 uur is er iedereen welkom voor een avond vol muziek met Outback en DJ Extra Lars. Op maandag gaan de deuren van de tent open vanaf 3 uur met de eerste koers vanaf 6:30. We sluiten af met DJ Duo The Eclectables en dit vanaf 9 uur. De inkom is er gratis en dit in samenwerking met FM Goud. Festivibe is de plek waar muziek en beleving samenkomen met grote namen uit binnen- en buitenland. Een spectaculaire en unieke lichtshow en een sfeer die je volledig meesleept. Wordt elk moment onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival, dit is pure energie. Festivibe, 14, 15 augustus in Maasmechelen met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be. Pinopop 2026, het Tribute Festival op 8 en 9 augustus, Kristalpark Lommel. Met optredens van Måneskin, The Doors, INXS, Clouseau, Tina Turner, System of a Down, Volbeat, Black Sabbath, Golden Earring, Red Hot Chili Peppers, Judas Priest en CPX. www.pinopop.be, Kristalpark in Lommel.
2: Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur.

0: advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
1: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be. Ontdek Maxim Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxim Bistronomie.
2: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
3: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
4: A&O Decor. Uw professional voor schilderwerken en kaleiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij A&O zijn.
5: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
6: Brouwerij De Locht. Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren. Zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
7: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips.

0: passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-diles.be. Like ons ook op Facebook.
1: Boelehoef 3, een pelt.
2: Carwash Club. We garanderen een sublieme glans. Carwash Club B. Op het industrieterrein Vostert. Carwash Club.be. Like us on Facebook.
1: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7, van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.
3: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrol-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrol.be. Klein Heidestraat 21 in Meeuwen.

0: Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij XE Travel Staftours. XETravel.be. Dat is ixetravel.be.
1: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in

Volonté, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets zijn

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
3: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
4: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
5: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
6: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499 23 26 50. 0499 23 26 50. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
7: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
8: KBC Verzekeringen Certas. Wij zorgen dat u goed verzekerd en goed geïnformeerd bent. Kom na afspraak eens met ons praten bij een lekker tasje koffie. U vindt ons in de Kerkstraat in Peer en op de Koulillerweg in Bocholt. En ook op certas.be. Certas, dat is CERTASS.
9: Favorcool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Dassault Airco's. Ook van monoblok Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Eroeteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
10: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook.
11: In de Zeepziederij, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen, uitstappen, enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart. Er is nog wat plaats in de voorstelling van Catherine Moerkerke en Compagnie Maandacht, Sunday Bloody Sunday. Op zaterdag 31 oktober wordt u meegenomen langs cruciale momenten uit de recente wereldgeschiedenis. Mis deze beklijvende voorstelling niet en schaf nu al tickets aan via www.zeepziederij.be/tickets. Neem ook eens een kijkje op www.zeepziederij.be voor het volledige aanbod en ontdek naast het nieuwjaarsconcert met Jean Bervoet, Comelfo, Axel Peleman en Sonny van de Putten en weerman Bram Verbrugge nog veel interessante voorstellingen.
12: Van Kinrooy tot Kortesum, van Bocholt tot Borgloon.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Zwart.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-D. dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice the Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
4: Vanop onze radioredactie.
5: Dit is het nieuws
4: uit binnen- en buitenland.
6: Bosbranden rond Bordeaux in Frankrijk breiden nog uit. Er zijn nu ook extra gemeenten geëvacueerd. Alles samen hebben nu al bijna 200.000 mensen in de regio hun huis moeten verlaten.
7: A toutes les personnes présentes sur le camping, quittez les lieux immédiatement.
8: Je suis gendarme à la brigade d'Andernos, donc là on a eu pour mission de évacuer toute la ville.
9: S'il vous plaît, tout de suite. Okay. Vous prenez vos papiers, voiture.
6: De Franse overheid schakelt ook extra militairen in. Zowel 1000 soldaten zijn nu actief op het terrein. De verkeersdiensten van het departement Gironde vragen ook om de regio te vermijden, zodat de hulpdiensten de weg vrij hebben. Al 19.000 hectare bos is daar afgebrand. In België is een Canadese vrouw van Chinese afkomst aangehouden voor spionage. Ze liep sinds kort stage in het militaire hoofdkwartier van de NAVO. Mogelijk moest ze van daaruit informatie doorspelen, maar naar welk land is nog niet duidelijk. Ze zit in de cel voor spionage en lidmaatschap van een criminele organisatie. Veel verkeershinder op de E19 in Mechelen dit weekend. Bij een controle daar blijkt de brug over de Deile beschadigd. Een deel van de snelweg naar Brussel is afgesloten en je mag er ook maar 70 per uur rijden. De voorlopige herstellingswerken zijn intussen al begonnen, maar het is nog onduidelijk hoe lang de hinder zal duren. Mogelijk morgen al is de hinder voorbij. In Kinderooi in Limburg is een motorrijder overleden bij een botsing met een auto. De 50er was op slag dood. De bestuurder van de auto blies negatief. Maar standaard bij zo'n ongeval is zijn rijbewijs wel 2 weken ingetrokken. En Houthi-rebellen in Jemen eisen de verantwoordelijkheid op voor een raketaanval in het zuidwesten van Saoedi-Arabië. Dat was een vergeldingsaanval na de Saoedische aanval op een haven die onder Houthi-controle staat. De pro-Iraanse rebellen hebben de afgelopen dagen schepen in de Rode Zee aangevallen, waardoor het conflict in het Midden-Oosten verder uitbreidt. Zonnig, maar wel stilaan meer wolken. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen af en toe regen bij 24 graden. In de loop van volgende week weer volop zomers met veel zon en tot 30 graden.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

0: facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud.
3: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Een thuisverpleegkundige uit Houthalle-Helgteren heeft 8 jaar lang betaald voor een Microsoft 365 abonnement van een voormalige vroedvrouwenpraktijk. Ondanks herhaalde pogingen kreeg ze het abonnement niet stopgezet, omdat het gekoppeld was aan een oud e-mailadres. Zo betaalde ze meer dan 1000 euro voor een dienst die al jaren niet meer werd gebruikt. Na tussenkomst van het consumentenplatform voor u opgelost van het Belang van Limburg, greep Microsoft in. Het abonnement is intussen definitief geannuleerd. 50 jaar geleden zette matrassenfabrikant Velda Limburg Internationaal op de kaart als sponsor in de Tour de France. Later volgde ook Belisol. Vandaag is zo'n engagement voor de meeste Limburgse bedrijven echter financieel onhaalbaar. De budgetten in het profwielrennen zijn de voorbije jaren explosief gestegen, terwijl de commerciële return buiten de Tour beperkt blijft. Volgens kenners is wielersponsoring steeds vaker weggelegd voor multinationals en miljardairs, waardoor nieuwe Limburgse sponsors weinig kans maken. Sint-Truiden, Heers en Tongeren-Borgloon voeren vanaf augustus dezelfde tonnagebeperking in voor vrachtwagens boven 3,5 ton. Daarmee willen de drie gemeenten zwaar doorgaand verkeer uit de dorpskernen weren en de verkeersveiligheid verhogen. Vrachtverkeer zal zoveel mogelijk gebruik moeten maken van het hoofdwegennet. Alleen lokaal bestemmingsverkeer en landbouwvoertuigen blijven toegelaten. Door de regels op elkaar af te stemmen, hopen de gemeenten sluipverkeer definitief uit de woonstraten te halen.
2: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
4: Ook vandaag bleven we in Limburg een hoogzomerse dag. De temperatuur kan zelfs pieken tot een maximum in de buurt van 30 graden Celsius. Het blijft droog met veel zon.
2: Wat er ook gebeurt in de regio, je gouden radio is erbij. Volg ons via de radio en onze socials. En geef ons zeker een like op Facebook, want bijna dagelijks zijn er wedstrijden met schitterende prijzen.

0: hebben het niet gedaan. We didn't start a fire. Billy Joel of Billy Joel mag je ook zeggen. Dat is ook goed. The summer is magic en gaat heel snel. Dit is alweer de laatste erop in het weekend van juli. Volgend weekend dan zitten we al in de maand augustus. Maar zover zijn we nog niet. Een hele goede zaterdagmorgen. Welkom bij FM Goud, jouw zomerradio.
1: Rob van Dalen.

Breathing New York samen met R.E.M. Het weekend van de 80s en de 90s. En zo dadelijk gaan we naar het begin van de onbezorgde jaren 80 met een zomersteuntje van Vanessa Cheerio. Maar eerst even serieus. When I Die, No Mercy had er een hit mee in 1997.

Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij

0: Dat is ixitravel.be.
1: www.workshoponwheels.be. Buitenheide 2A bus 3 in Hamond Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
2: Workshop on Wheels. Werk met gekende leveranciers. Mobitech. Dakdragers.
3: FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenich op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc, Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be. Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
4: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbre.be en volg ons op Facebook.
5: Meer vlees, meer smaak, meer voordeel bij Supervleeshal Hendricks. Deze maand filet cotelet aan €6,99 per kilo. Biefstuk of entrecote vanaf €22,75 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. En onweerstaanbaar malse, sappige partysoufflakkies in hersluitbare dozen. Verkrijgbaar in 20, 50 of 100 stuks vanaf €14 per doos van 20 stuks. Perfect voor barbecue, familiefeest of gewoon omdat het lekker is. The place to be voor het lekkerste en voordeligste barbecuefeest. Supervleeshal Hendricks.
6: AANS Reclameatelier. Grafisch ontwerp.
7: Belettering.
6: Lichtreclame en zuilen.
7: Frees- en doorsletters.
6: Lasersnijden en graveren.
7: Full color digitale druk.
6: Spandoeken.
7: Vlaggen en banieren.
6: Webdesign.
7: Textielbedrukking.
6: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie en veel meer. Reclameatelier.com.
8: Hey, ik ben Tim Torfs. Natuurlijk wil jij dat ook proberen. Bel een Tim Torfs praktijk in jouw buurt. Je krijgt helemaal gratis een intakegesprek met een bodyscan om je vetpercentage, je spiermassa en je hartleeftijd te berekenen. Dan ga je naar huis met een starttas en je eerste boodschappenlijstje. Het gevecht tegen de kilo's gaan we samen aanpakken.
9: Heb je FM Goud Tenerife al ontdekt? Luister mee op het eiland via DAB+ en online via fmgoud.be/Tenerife of via

0: muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's leukste, FM Goud.
1: Hey luisteraars van FM Goud, ik ben Marlies en ik ben zo fier dat mijn nummer Ik zie de zomer verkozen werd tot de officiële FM Goud Zomerhit 2026. Ik zou zeggen, geniet ervan. De zon.

Tot zover de Red Hot Chili Peppers. Sommige zangeressen hebben een bijnaam. Denk maar aan bijvoorbeeld Aretha Franklin, de Queen of Soul. Dan heb je de Queen of Christmas, Mariah Carey. De Queen of Pop, Madonna. En Katy Perry is trouwens de Princess of Pop. En deze dame was in de jaren 70 en 80 de Queen of Disco. En dan heb ik het natuurlijk over Donna Summer. Hier is ze met She Works Hard for the Money.

0: Ja, Teli opent in Bree een nieuwe winkel op vrijdag 31 juli om 9 uur stipt.
1: Locatie Sportlaan 25 in Bree. Veel leuke producten voor een lage prijs.
0: Voor het hele gezin en elke gelegenheid.
1: Van huishouden en decoratie tot speelgoed en modeaccessoires.
0: Kwaliteit voor een prijsje. Kom langs en ontdek het zelf.
1: Met de hele dag muzikale animatie en veel prijzen te winnen. Door FM Goud. Volg het ook live mee tussen 9 en 12 ochtends via de radio. De nieuwe Teddy in Bree. Alles voor leuke prijzen.
2: Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij XE-Travel Staftours. XE-Travel.be. Dat is XE-Travel.be.
0: Zin in een avond vol sfeer en meezingers? Kom dan op vrijdag 31 juli naar Slagerwood. Dit aan de molen van Kattenbos in Lommel. Met optredens van Rudy Rosso, Sam Goris, Willy Sommers, Laura Lin en de Romeo's. De grootste slager is live op één podium. En na het optreden gaat het feest gewoon door met een afterparty met DJ Geert Jansen. Dit tot 3 uur. Tickets in voorverkoop slechts €20. Online via slagerwood.be. En bij verschillende voorverkoopadressen in Lommel. Slagerwood 2026. Mis het niet.
3: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
4: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
5: Bosrand, buitengewoon.
6: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
5: Bosrand, buitengewoon genieten.
6: You need this.
7: RMR Projects uit Lommel, verdeler van films, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellendakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
8: RMR Projects
7: maakt van ieder project een erezaak.
9: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
10: Jimbo. Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. En ja, natuurlijk. Ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
11: Fevercool airco's. Installateur van LG, Maxicool en Tossot airco's. Ook van monoblok airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Eroeteren en op fever-cool.be. Like ons ook op Facebook.
12: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rodemachlaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Pijdieu.
13: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergje Blond, Grimbergje Bruin, Kristal 0% en Pedieu.

INXS met Beautiful Girl. In juli valt er heel wat te vieren. Zo hadden we de Franse feestdag, de nationale feestdag van onze zuiderburen. Onze eigen Vlaamse feestdag, ook de nationale feestdag, de Belgische nationale feestdag de voorbije week. En de komende week dan krijgen we ook nog de International Tiger Day op 29 juli. En op 30 juli de Vriendelijkheidsdag. Doe een keer vriendelijk volgende week, donderdag. Mag ook elke dag zijn, natuurlijk. Queen en David Bowie stonden samen op de planken in het begin van de jaren 80 met deze hit Under Pressure.

Graanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Vooruitboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: Patro Ijs de Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
2: Vanop onze radioredactie.
3: Dit is het nieuws
2: uit binnen- en buitenland.
4: Bosbranden rond Bordeaux in Frankrijk breiden nog uit. Er zijn nu ook extra gemeenten geëvacueerd. Allesamen hebben nu al bijna 200.000 mensen in de regio hun huis moeten verlaten.
5: A toutes les personnes présentes sur le camping, quittez les lieux immédiatement.
6: Je suis gendarme à la brigade d'Andernos, donc là on a eu pour mission de évacuer toute la ville.
7: S'il vous plaît, tout de suite. Okay. Vous prenez vos papiers, okay. Voiture.
4: De Franse overheid schakelt ook extra militairen in. Zowel 1000 soldaten zijn nu actief op het terrein. De verkeersdiensten van het departement Gironde vragen ook om de regio te vermijden, zodat de hulpdiensten de weg vrij hebben. Al 19.000 hectare bos is daar afgebrand. In België is een Canadese vrouw van Chinese afkomst aangehouden voor spionage. Ze liep sinds kort stage in het militaire hoofdkwartier van de NAVO. Mogelijk moest ze van daaruit informatie doorspelen, maar naar welk land is nog niet duidelijk. Ze zit in de cel voor spionage en lidmaatschap van een criminele organisatie. Veel verkeershinder op de E19 in Mechelen dit weekend. Bij een controle daar blijkt de brug over de Deile beschadigd. Een deel van de snelweg naar Brussel is afgesloten en je mag er ook maar 70 per uur rijden. De voorlopige herstellingswerken zijn intussen al begonnen, maar het is nog onduidelijk hoe lang de hinder zal duren. Mogelijk morgen al is de hinder voorbij. In Kinrooi in Limburg is een motorrijder overleden bij een botsing met een auto. De 50er was op slag dood. De bestuurder van de auto blies negatief. Maar standaard bij zo'n ongeval is zijn rijbewijs wel 2 weken ingetrokken. En Houthi-rebellen in Jemen eisen de verantwoordelijkheid op voor een raketaanval in het zuidwesten van Saoedi-Arabië. Dat was een vergeldingsaanval na de Saoedische aanval op een haven die onder Houthi-controle staat. De pro-Iraanse rebellen hebben de afgelopen dagen schepen in de Rode Zee aangevallen, waardoor het conflict in het Midden-Oosten verder uitbreidt. Zonnig, maar wel stilaan meer wolken. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen af en toe regen bij 24 graden. In de loop van volgende week weer volop zomers met veel zon en tot 30 graden.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door Eurocollect.eu.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud.
3: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De ondernemingsrechtbank heeft de vennootschappen achter brasserie Fifth Avenue in Hasselt en het fonduehuis in Sint-Ruiden failliet verklaard. Beide zaken moeten voorlopig de deuren sluiten, al is hoger beroep nog mogelijk. De curatoren zoeken intussen naar overnemers. Uitbater Patrick van den Bos zegt dat de faillissementen los van elkaar staan en wijst voor het fonduehuis naar de moeilijke economische omstandigheden, hogere energieprijzen en tegenvallende zomer. De restaurants in Hasselt en Leuven blijven voorlopig wel open. Bijna de helft van de Limburgse startende ondernemers verwacht het komende jaar extra geld nodig te hebben. Dat blijkt uit een bevraging van Hogeschool PXL bij meer dan 100 starters. Vooral de dagelijkse werking, marketing en personeel zorgen voor financiële kopzorgen. Ook het vinden van klanten blijkt vandaag een grotere uitdaging dan het aantrekken van personeel. Toch blijft het optimisme groot. Meer dan de helft van de starters wil de komende 3 jaar verder groeien en extra jobs creëren. De 16-jarige Mathieu Thijs uit Wellen mag zich de jongste ultralichtpiloot van België noemen. Hij behaalde zijn ULA-brevet bij Aero Kiewit nadat hij al eerder slaagde voor het theoretisch examen. Volgens de vliegclub is zo'n jonge piloot uitzonderlijk. Mathieu droomt ervan om later straaljager of lijnpiloot te worden. Zijn opleiding kostte zo'n 6.000 tot 7.000 euro, maar voor hem is het brevet vooral het begin van een carrière in de luchtvaart.
3: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
4: Ook vandaag bleven we in Limburg een hoogzomerse dag. De temperatuur kan zelfs pieken tot een maximum in de buurt van 30 graden Celsius. Het blijft droog met veel zon.

0: Ride Like the Wind, Christopher Cross bij FM Goud, de digitale radio van Limburg. Een hele goede morgen, tot 10 uur ben je welkom bij Rob in het weekend op deze zaterdag 25 juli. En ook Robbie in het weekend, want hier is Robbie Williams met Supreme.
1: Rob

Robbie Williams met Supreme. All summer long de beste muziek en de leukste zomerhits bij FM Goud, de Limburgse zomerradio. Zometeen naar de 80s met Mai Tai en History. Eerst naar het begin van de 90s met Alice. En wie is toch die Alice? Geen vrouw, maar een man, Alice Cooper. Zijn echte naam is trouwens Vincent Furnier. In de jaren 70 maakte hij glam rock, maar daarna keerde hij terug naar de garage rock, zoals dat heet. Als de muziek maar goed is, wat voor naam het ook heeft. Hier is Alice Cooper met Poison uit het begin van de 90s.

0: Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij XE Travel Staftours. XETravel.be. Dat is ixetravel.be.
1: 1, 2 en 3 augustus, Wijgmaal Kermis. Op zaterdag vanaf 8 uur Zettersprijskamp. En dit in de kantine van Sporting Wijgmaal. Op zondag vanaf 4:30, kindernamiddag. Dit met dansgroep Jada, kinderdisco en animatie met DJ Mel O.D. Vanaf 8 uur is er iedereen welkom voor een avond vol muziek met Outback en DJ Extra Lars. Op maandag gaan de deuren van de tent open vanaf 3 uur met de eerste koers vanaf 6:30. We sluiten af met DJ Duo The Eclectables en dit vanaf 9 uur. De inkom is er gratis en dit in samenwerking met FM.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur.

0: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek Treffy.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffy.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar treffy.eu.
1: Vandaag gaan we dus een speciaal verzoek, een liedje spelen. Laat ons hopen dat het goed klinkt op de Beiaard.
2: Hallo, ik ben Wim, Beiaardier van Peer. En binnenkort zijn er weer de zomerconcerten in juli en augustus. In de zomer ontvangen we veel internationale muzikanten die bijzonder graag komen spelen op ons wereldberoemd instrument. Wil je er meer over weten? Surf dan naar beiaardpeer.be.
3: Beiaard Peer kan je nu ook volgen op Soundcloud. Maak een profiel aan, volg ons.
4: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
6: Belettering.
5: Lichtreclame en zuilen.
6: Frees- en doorsletters.
5: Lasersnijden en graveren.
6: Full color digitale druk.
5: Spandoeken.
6: Vlaggen en banieren.
5: Webdesign.
6: Textielbedrukking.
5: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
7: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
8: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij wrappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
9: Nijverheidsstraat 5 te Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D-audiovisuele show hierover.
10: De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
9: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.
11: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
12: Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

Just Another Crush van Jennifer Page. Zo dadelijk terug naar de muziek. Zoals altijd heel wat te beleven in Limburg in het weekend. Een kleine greep uit het grote aanbod. Hier is de Limburgse weekendagenda. Vandaag kan je gaan proeven van de gezelligheid op het muziekfestival Terrazza. De deelnemende horecazaken toveren Borgloon opnieuw om tot één groot terras met live optredens op diverse plaatsen. Samen genieten van een verfrissend glas en muziek. De ideale ingrediënten voor een geslaagde zomeravond. Vanavond vanaf 8 uur op het Speelhof in Borgloon. 7 zaterdagen, ook vandaag kan je naar de kunstmarkt Montmartre op het Capucineplein in Hasselt. Een hippe kunstmarkt vol kunst, prints, sieraden, keramiek en andere mooie hebbedingetjes. Ontdekwerk van lokale makers, jonge kunstenaars en creatieve zielen deze namiddag van 12 tot 6. Ook een aantal zomerkermissen dit weekend in Limburg, onder andere in Lommel, Barier, Kleine Brogel, Guighoven en in Rungst. En dit weekend ook de Molenfeesten in Molen Beersel met een programma voor een breed publiek. Vanavond is voor de 30-plussers met goede muziek, met de show van de Janssen Bange Band. Morgen kan je al vanaf 's morgens vroeg terecht op het feestterrein. Een stevig ontbijt staat dan voor je klaar. Er zijn tochten voor wandelaars, motorrijders en fietsers. Zondagnamiddag tal van optredens en activiteiten. De molenfeesten aan de feestweide Keijersmolen in de Smeedstraat in Molenbeersel, Kinrooi.

0: 2000 festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.
1: Zeg, zout je de brandweer niet bellen?
0: Terwijl 's avonds de beste

0: FM Goud, feest mee!
1: Al drie generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
2: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
1: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
3: Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
4: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty & Laser Clinic Nails, Faces & More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces & More, Markt 44 in Mazeik.
5: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
6: Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
7: Iets te melden. Reageer, app ons. 0496-872383. We zijn er voor jou, jij en je FM Goud.

beetje faith hadden we wel in Joe Cocker. We gaan eruit vandaag met een plaat en een quote van zangeres Tina Turner. Een quote over zelfliefde en meteen een belangrijke boodschap aan iedereen. You must love and care for yourself because that's when the best comes out. En wij willen natuurlijk alleen maar het beste. What's love got to do with it? Ik wens je nog een heel fijn weekend. En wat ons betreft graag tot de volgende Rob in het weekend. Tot volgende zaterdag.

Hallo, ik ben Stijn Meuris, Limburger uiteraard. En op de vraag wat betekent Limburg voor mij en de liefde voor die provincie kan ik eigenlijk heel kort antwoorden. Ik ben zeer honkvast, toch al een ferm deel van de wereld mogen zien, waarvoor dank. Maar uiteindelijk grijpt het toch altijd terug naar bekend terrein. En dat is Limburg, daar ben ik heel blij mee. Ik zie mezelf absoluut niet in Roeselare, Kokzijde of Antwerpen wonen, maar dus in het fijne Limburg. Hou zo.

0: Jaanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Jaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Jaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyjaanland.be.
1: Spring in dit avontuur, een feest dat eeuwen duurt. Het volgt je dromen in Bobby Jaanland.
0: Ook FM Goud feliciteert Bobby Jaanland met de 65ste verjaardag.

0: Ziedboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ijs de Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Een thuisverpleegkundige uit Houthalle-Hellegteren heeft 8 jaar lang betaald voor een Microsoft 365 abonnement van een voormalige vroedvrouwenpraktijk. Ondanks herhaalde pogingen kreeg ze het abonnement niet stopgezet, omdat het gekoppeld was aan een oud e-mailadres. Zo betaalde ze meer dan 1.000 euro voor een dienst die al jaren niet meer werd gebruikt. Na tussenkomst van het consumentenplatform voor u opgelost van het Belang van Limburg, greep Microsoft in. Het abonnement is intussen definitief geannuleerd. 50 jaar geleden zette matrassenfabrikant Velda Limburg Internationaal op de kaart als sponsor in de Tour de France. Later volgde ook Belisol. Vandaag is zo'n engagement voor de meeste Limburgse bedrijven echter financieel onhaalbaar. De budgetten in het profwielrennen zijn de voorbije jaren explosief gestegen, terwijl de commerciële return buiten de Tour beperkt blijft. Volgens kenners is wielersponsoring steeds vaker weggelegd voor multinationals en miljardairs, waardoor nieuwe Limburgse sponsors weinig kans maken. Sint-Truiden, Heers en Tongeren-Borgloon voeren vanaf augustus dezelfde tonnagebeperking in voor vrachtwagens boven 3,5 ton. Daarmee willen de drie gemeenten zwaar doorgaand verkeer uit de dorpskernen weren en de verkeersveiligheid verhogen. Vrachtverkeer zal zoveel mogelijk gebruik moeten maken van het hoofdwegennet. Alleen lokaal bestemmingsverkeer en landbouwvoertuigen blijven toegelaten. Door de regels op elkaar af te stemmen, hopen de gemeenten sluipverkeer definitief uit de woonstraten te halen.
3: De Regio Radio weer update van Ruben Wijtjes.
4: Ook vandaag bleven we in Limburg een hoogzomerse dag. De temperatuur kan zelfs pieken tot een maximum in de buurt van 30 graden Celsius. Het blijft droog met veel zon.
5: Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Den Bree een nieuwe winkel. Op vrijdag 31 juli om 9 uur stipt.
1: Locatie Sportlaan 25 in Bree. Veel leuke producten voor een lage prijs.
0: Voor het hele gezin en elke gelegenheid.
1: Van huishouden en decoratie tot speelgoed en modeaccessoires.
0: Kwaliteit voor een prijsje. Kom langs en ontdek het zelf.
1: Met de hele dag muzikale animatie en veel prijzen te winnen. Door FM Goud. Volg het ook live mee tussen 9 en 12 ochtends via de radio. De nieuwe Teddy in Bree. Alles voor leuke prijzen.
2: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
3: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
4: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
3: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
4: Pluspaint.
3: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
5: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
6: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
7: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
6: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
8: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook. Are
9: you ready? Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving. Voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina. Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk. Attention!
7: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan het frituur van Susteren de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
10: Favorcool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Tossot Airco's. Ook van Monoblock Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heruteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook. Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken en op stico.be. Dat is S-T-I-C-O.
11: Bruisend Lommel.
7: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
11: Bruisendlommel.be.
12: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer.

0: Daily opent in Bree een nieuwe winkel op vrijdag 31 juli om 9 uur stipt.
1: Locatie Sportlaan 25 in Bree. Veel leuke producten voor een lage prijs.
0: Voor het hele gezin en elke gelegenheid.
1: Van huishouden en decoratie tot speelgoed en modeaccessoires.
0: Kwaliteit voor een prijsje. Kom langs en ontdek het zelf.
1: Met de hele dag muzikale animatie en veel prijzen te winnen. Door FM Goud. Volg het ook live mee tussen 9 en 12 ochtends via de radio. De nieuwe Teddy in Bree. Alles voor leuke prijzen.
2: Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij XE Travel Staftours. XETravel.be. Dat is ixetravel.be.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
4: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in Meer.

Rabonté. Live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Trommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets

0: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
1: Bistro Papillon in Kinderooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
2: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen. Aangeboden door de alpaca boerderij De Maasvallei.
1: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
2: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
3: Vandaag gaan we dus een speciaal verzoek, een liedje spelen. Laat ons hopen dat het goed klinkt op de Beiaard.
4: Hallo, ik ben Wim, Beiaardier van Peer. En binnenkort zijn er weer de zomerconcerten in juli en augustus. In de zomer ontvangen we veel internationale muzikanten die bijzonder graag komen spelen op ons wereldberoemd instrument. Wil je er meer over weten? Surf dan naar beiaardpeer.be.
5: Beiaard Peer kan je nu ook volgen op Soundcloud. Maak een profiel aan, volg ons.
6: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal. Extra koel of vriesruimte nodig? www.koeltrailers.be. De oplossing voor alle evenementen, verenigingen en ondernemers. Huren of kopen? Het kan beide. www.koeltrailers.be. Voor als het echt koel moet zijn.
7: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteit gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
8: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
2: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach. Bruisendlommel.be.
9: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.
10: Dat elke ondernemer kan wel ideeën, dromen hebben, maar zonder een sterk team is het als ondernemer moeilijk om die dromen waar te maken. Dus ik zou zeggen, achter elke ondernemer, elke onderneming, ja, schuilt toch een sterk team om samen de doelen te realiseren die een ondernemer zich stelt.
11: En achter elk bedrijf schuilt een verhaal. Ontdek dat verhaal in Limburg Onderneemt. De nieuwe podcast van FM Goud, waarin we een blik werpen achter de schermen bij Limburgse bedrijven. Beluister nu de eerste aflevering over Tilmans Energies en Grenspool via de website van FM Goud of jouw favoriete podcastplatform.

Jan van Zijer, organisator Buitenbeenpop. Liefde voor Limburg betekent voor mij een plek waar muziek mensen samenbrengt, waar inclusie vanzelfsprekend is en waar hartelijkheid de basis vormt van elke ontmoeting.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Vastgoedboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice The Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Het positieve nieuws uit onze provincie. Dit is Love Limburg.
4: De 80-jarige Jos Dirks uit Pelt heeft het personeel van het Noorderhart Maria Ziekenhuis getrakteerd op een ijsje als dank voor zijn succesvolle kankerbehandeling. Vorig jaar kreeg hij de zware diagnose van maag- en pancreaskanker. Aan het begin van zijn behandeling beloofde hij het oncologieteam op ijsjes te trakteren als hij zou genezen. Zo pas loste hij die belofte samen met zijn schoondochter in met een ijskar op de personeelsparking. Volgens een arts bleef Jos tijdens de hele behandeling opvallend positief en reageerde hij uitstekend op de therapie. 10 kinderen hebben in Bocholt kennis gemaakt met de ambachtelijke Limburgse baktraditie. Tijdens een workshop van de Kouwleler Molenvrienden leerden ze van bakker Giel hoe ze een echte Limburgse vlaai moeten maken. De jonge bakkers rolden zelf het deeg uit, werkten met kersen of abrikozen en versierden hun vlaai. Daarna werd die afgebakken in een authentieke steenoven voor een extra krokante smaak. De Rotary Clubs van Mazeik en Maasland-Lanklaar hebben samen met de Rotaract Maasland 25 jongeren uit evenveel Europese lidstaten ontvangen. Tijdens hun verblijf maakten ze kennis met het Maasland, Brussel en de Europese samenwerking. Op het programma stonden onder meer een debat over een sociaal Europa, culturele bezoeken en ontmoetingen. Volgens de Rotary was ook deze 10e editie van het project een groot succes en een unieke ervaring voor alle deelnemers.
3: Dit was Love Limburg met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Tip onze redactie op redactie@fmgoud.be. Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze.

en Dancing the Night Away. Goedemorgen voor wat alweer deze laatste zaterdag van de maand juli is. Welkom in een nieuwe weekend Bart hier bij FM Goud. Dit is Queen and the Kind of Magic. It's a

Queen and the Kind of Magic. We hebben straks net voor de middag ook een stukje magie weer in dit programma. Zijn de onze wekelijkse zomerse mash-up. En vandaag is het een mix tussen Kiss en Earth, Wind and Fire. Maar straks meer daarover. Eerst M People, Ichiku Park.

0: Bree, een nieuwe winkel. Vrijdag 31 juli om 9 uur stipt.
1: Locatie Sportlaan 25 in Bree. Veel leuke producten voor een lage prijs.
0: Voor het hele gezin en elke gelegenheid.
1: Van huishouden en decoratie tot speelgoed en modeaccessoires.
0: Kwaliteit voor een prijsje. Kom langs en ontdek het zelf.
1: Met de hele dag muzikale animatie en veel prijzen te winnen. Door FM Goud. Volg het ook live mee tussen 9 en 12 ochtends via de radio. De nieuwe Teddy in Bree. Alles voor leuke prijzen.
2: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in Meeuwen.

Avanté. Live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets

0: Zeg, Leen, ik dacht dat ga ik wandelen?
1: Ik wandel elektrisch, Mark.
0: Hoezo?
1: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium-accu aan een spotprijs.
0: Gij zijn rapper dan de wielertoeristen.
1: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Mega Mobility is veel dichterbij dan je denkt en supergemakkelijk te bereiken voor iedereen. mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be.
2: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers. AANS Reclameatelier. Grafisch ontwerp.
3: Belettering.
2: Lichtreclame en zuilen.
3: Frees- en doorsletters.
2: Lasersnijden en graveren.
3: Full-color digitale druk.
2: Spandoeken.
3: Vlaggen en banieren.
2: Webdesign.
3: Textielbedrukking.
2: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
4: Tuincentrum Tielers. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielers. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielers.be. Like ons ook op Facebook.
5: Boelehoef 3 in Pelt.
6: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
2: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
7: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrel-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be. Klein Heidestraat 21 in Meeuwen.
8: FM Goud, liefde voor Limburg.

0: Dead.
1: Robbie Williams en No Regrets. Ik heb het daar straks al aangehaald. We hebben zometeen weer onze zomerse mash-up. Dat doen we nog een paar weken hier ter vervanging van ons wekelijks piekplaatje. Dat komt terug na 15 augustus, maar tot die tijd dus een wekelijkse mash-up. Maar onze muziekkende Christophe Van Dam, die neemt geen vakantie. Je hoort hem straks iets voor 13 uur. Maar nu Robert Palmer, Can We Still Be Friends? We

0: Arena. Teddy opent in Bree een nieuwe winkel op vrijdag 31 juli om 9 uur stipt.
1: Locatie Sportlaan 25 in Bree. Veel leuke producten voor een lage prijs.
0: Voor het hele gezin en elke gelegenheid.
1: Van huishouden en decoratie tot speelgoed en modeaccessoires.
0: Kwaliteit voor een prijsje. Kom langs en ontdek het zelf.
1: Met de hele dag muzikale animatie en veel prijzen te winnen. Door FM Goud. Volg het ook live mee tussen 9 en 12 ochtends via de radio. De nieuwe Teddy in Bree. Alles voor leuke prijzen.
2: Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij XE Travel Staff Tours. XETravel.be. Dat is XETravel.be.
0: 1, 2 en 3 augustus, Wijgmaal Kermis. Op zaterdag vanaf 8 uur Zettersprijskamp. En dit in de kantine van Sporting Wijgmaal. Op zondag vanaf 4:30, kindernamiddag. Dit met dansgroep Jada. Kinderdisco en animatie met DJ Mel O.D. Vanaf 8 uur is er iedereen welkom voor een avond vol muziek met Outback en DJ Extra Lars. Op maandag gaan de deuren van de tent open vanaf 3 uur met de eerste koers vanaf 7:30. We sluiten af met DJ Duo The Eclectables. En dit vanaf 9 uur. De inkom is er gratis. En dit in samenwerking met FM.

0: meesleept, wordt elk moment onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival, dit is pure energie. Festivibe, 14, 15 augustus in Maasmechelen met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenich op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc, Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
3: Schat, volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt gij alvaste ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel. Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499 23 26 50. 0499 23 26 50. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
4: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 3301 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
5: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
6: Inge Bakken, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakken beter kennen op www.ingebakken.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
7: Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
8: Bloemstukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloemenatelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloemenatelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloemenatelier.com.
9: Het Bloemenatelier van Kempelgreep, waar passie bloeit.
10: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
11: Elke ondernemer kan wel ideeën, dromen hebben, maar zonder een sterk team is het als ondernemer moeilijk om die dromen waar te maken. Dus ik zou zeggen, achter elke ondernemer, elke onderneming, ja, schuilt toch een sterk team om samen de doelen te realiseren die een onderneming zich stelt.
12: En achter elk bedrijf schuilt een verhaal. Ontdek dat verhaal in Limburg Onderneemt. De nieuwe podcast van FM Goud, waarin we een blik werpen achter de schermen bij Limburgse bedrijven. Beluister nu de eerste aflevering over Tilmans Energies en Grenspol via de website van FM Goud of jouw favoriete podcastplatform.

Alanis Morissette en Hand in My Pocket. Het is tijd voor onze wekelijkse zomerse mash-up. Twee platen die in eerste instantie niks met elkaar gemeen hebben, maar die gemixt zijn tot één plaatje. Het draait dus niet door elkaar, het is de bedoeling. Je hoort Kiss met I Was Made For Loving You en Earth, Wind & Fire met Boogie Wonderland. Gemixt tot één geheel in deze zomerse mash-up.

0: het is ongelooflijk hoe sommige platen matchen met elkaar. Hè? Bewijs werd hier ook geleverd in deze zomerse mashup. Kiss, I Was Made For Loving You. En Earth, Wind and Fire en Boogie Wonderland. Het leidt tot één plaat, I Was Made For Boogie. Liefde
1: voor Limburg. Ik ben Wouter Beke van Leopoldsburg. En voor mij is de liefde voor Limburg de liefde voor de Limburgers. Ik denk dat Limburg maar is wat het is door de mensen die hier wonen. En dat betekent dat ze gastvrij zijn, dat ze op zondag Limburgse vlaai eten. Dat ze bescheiden zijn, maar toch goed weten wat ze willen. Dat ze kunnen genieten van al het moois dat Limburgse te bieden heeft. Zijn natuur, zijn pracht, maar vooral zijn mensen. Dus de liefde voor de Limburgers.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Jansenboutique.be.
1: Jansen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Jansen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op jansen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice the Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
4: Vanop onze radioredactie.
5: Dit is het nieuws
4: uit binnen- en buitenland.
6: Bij een schietpartij gisteravond in Molenbeek bij Brussel is één gewonde gevallen. Dat is gebeurd rond 11:30. De politie vond een slachtoffer met een schotwonde aan het been. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het labo is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek. Het onderzoek naar de exacte omstandigheden van de schietpartij loopt volop. De luchthaven van Charleroi zal over 2 jaar enkele maanden volledig sluiten voor werken aan de start- en landingsbaan. Dat schrijft de Franstalige krant Sud-Info. En de luchthaven bevestigt dat nieuws. Tijdens de werken in het najaar van 2028 zullen er geen vluchten van en naar Charleroi zijn. De sluiting zal verschillende maanden duren. De landingsbaan wordt helemaal vernieuwd en er zijn tegelijk ook andere renovaties gepland. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi is een motorboot urenlang vermist geweest. Bij de opvarende was ook een Belg. Hij en 10 andere toeristen die meevoeren zijn weer aan land intussen. Het gaat onder meer om Nederlanders en Duitsers. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar veilig aan land. Naar de kapitein wordt nog gezocht. Toen de boot gisteravond niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Het is nog niet bekend waardoor de boot in de problemen kwam. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Het is zonnig met in de loop van de dag meer wolken. Temperaturen tot 28 graden. Morgen veel wolken met regen. Dan haalt het kwik nog hooguit 24 graden.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

0: Debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.

De Tom Club, heerlijke binnenkomer van dit tweede uur. Weekend Bart op deze zaterdag 25 juli. Bijzonder goedemiddag en welkom. Je hoorde de Tom Club en Under the Boardwalk. Wat heb ik nog in petto voor u dit tweede uur? Muziek van Paula Abdul. Meteor komt ook langs. Zometeen IJs of Bijs. Onze muziekkenner Christophe Van Dam, die is er ook weer. En die heeft meer nieuws te vertellen over Lou Rawls. Maar voor we daar aan toe zijn, nog heel wat andere leuke platen. Onder meer deze van David Bowie, Ashes to Ashes.

0: Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij Ixie Travel Staftours. ixietravel.be. Dat is ixietravel.be.
1: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.

0: elk moment onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival, dit is pure energie. Festivibe, 14, 15 augustus in Maasmechelen met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Vroeger, ja, vroeger was de zomer pas echt geweldig. Zon, muziek, blije mensen.
2: Maar oma, dat is nu nog steeds zo. In Peer bruist het van de zomeractiviteiten.
1: Echt waar? Ik dacht dat dat allemaal verleden tijd was.
2: Nee joh, we hebben gezellige evenementen, avondmarkten en nog zoveel meer.
1: En kan ik ook meedoen?
2: Tuurlijk oma, de zomer in Peer is voor jong en oud. Kijk op www.zomerinpeer.be en we plannen samen de perfecte zomer.
3: Zomer in Peer. Plezier voor jong en oud.
4: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
5: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
6: Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
7: Prik en Tik Leopoldsburg. Voor elk feest, groot of klein.
8: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
7: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service, ook aan huis geleverd.
8: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
7: Bel 011-402-202 en like ons op Facebook.
9: Brood en banket Sasha. Onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
10: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
11: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
12: Tot einde augustus, bij aankoop van een paar multivocale glazen, heb je recht op een gratis tweede paar multivocale zonneglazen.
13: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.
14: Ook vandaag hoor je bij ons weer enkele keren het positieve nieuws uit Limburg. In Love Limburg. Want er is al genoeg negativisme in de wereld, toch? Je kan het laatste bulletin ook steeds terugvinden op onze website fmgoud.be.

Tenerife al ontdekt? Luister mee op het eiland via DAB+. En online via fmgoud.be/Tenerife. Of via de gratis FM Goud app.

Sting met de Fields of Gold hier bij Goud. Met daarvoor nog Meteor en Nooduitgang. En dit is Paula Abdul, Straight Up.

0: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
1: Pieters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.petercv.be en vraag een gratis offerte aan.
2: JMB Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Koulillerweg 33A in Bocholt op jmb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook.
3: Geniet de hele maand juli van onze zomersolden. Maak nu gebruik van onze aanbiedingen en beleef elke dag dat heerlijk uitgeslapen vakantiegevoel. Matrassen, latte bodems en boxsprings van -20% tot -50%. Je hebt al een complete boxspring inclusief pocketveermatras vanaf €952.
4: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
5: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
6: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
7: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
8: Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Je hoort onze uitzendingen ook via de app van Radio Player. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

0: Hugh Cocker en N'oubliez jamais. Ik heb daarnet al een tip van de sluier opgelicht wat betreft het muziekweetje van onze muziekkenner Christophe Van Dam. Het gaat dus over Lou Rawls.
1: Lou Rawls zingt al op 7-jarige leeftijd in het koor van de Great Baptist Church in Chicago. Niet veel later leert hij vriend voor het leven Sam Cooke kennen. En ook Curtis Mayfield behoorde tot zijn vriendenkring. In 1959 wordt Rawls ontdekt en groeit hij uit tot een superster. Wereldwijd verkoopt hij van zijn 60 albums meer dan 40 miljoen stuks. You'll Never Find Another Love Like Mine en See You When I Get There waren zijn grootste hits bij ons. In januari 1978 wordt de single Lady Love uitgebracht. Deze ballad is een van de 4 songs op de LP When You Hear Lou die niet door het producersduo Gamble & Huff werden geschreven en geproduced. Lou Rawls heeft bovendien ook een groot vocaal aandeel in Let's Clean Up the Ghetto van de Philadelphia International All-Stars en won 3 Grammy Awards. In het najaar van 1989 maakte Lou Rawls een opmerkelijke comeback met Fine Brown Frame, een duet met jazzzangeres Diane Reeves, dat ook hier een hit wordt. De soulzanger overlijdt echter op 6 januari 2006 op 72-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker en een hersentumor. Eerder, in 2005, trad hij nog op tijdens een show ter ere van Stevie Wonder.

0: doet me altijd een beetje denken aan The Love Boat. Die serie van dat cruiseschip eind jaren 70. Er wordt altijd ook veel van dit soort soulmuziek gedraaid in die serie. Je hoort de Lou Rolls hierbij, Goud. Volgende week weer een muziekweetje met Christophe van Dam. Weer een mash-up net voor 12 uur. Dus met andere woorden, weer een nieuwe Weekend Bart. Volgende week zaterdag. Graag, tot dan. Liefde voor
1: Limburg. Ik ben Jan Dalemans, burgemeester van Hechtsel Exel. En voor mij betekent liefde voor Limburg gastvrijheid, vriendelijke mensen en vooral gezellig in het groen.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Interieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu. Eurocollect, meer liquiditeit,
1: minder slapeloze nachten. Patro Ice the Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelser uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
2: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
3: Vanop onze radioredactie.
4: Dit is het nieuws
3: uit binnen- en buitenland.
5: Bij een schietpartij gisteravond in Molenbeek bij Brussel is één gewonde gevallen. Dat is gebeurd rond 11:30. De politie vond een slachtoffer met een schotwonde aan het been. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het labo is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek. Het onderzoek naar de exacte omstandigheden van de schietpartij loopt volop. De luchthaven van Charleroi zal over 2 jaar enkele maanden volledig sluiten voor werken aan de start- en landingsbaan. Dat schrijft de Franstalige krant Sud Info. En de luchthaven bevestigt dat nieuws. Tijdens de werken in het najaar van 2028 zullen er geen vluchten van en naar Charleroi zijn. De sluiting zal verschillende maanden duren. De landingsbaan wordt helemaal vernieuwd en er zijn tegelijk ook andere renovaties gepland. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi is een motorboot urenlang vermist geweest. Bij de opvarende was ook een Belg. Hij en 10 andere toeristen die meevoeren zijn weer aan land intussen. Het gaat onder meer om Nederlanders en Duitsers. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar veilig aan land. Naar de kapitein wordt nog gezocht. Toen de boot gisteravond niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Het is nog niet bekend waardoor de boot in de problemen kwam. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Het is zonnig met in de loop van de dag meer wolken, temperaturen tot 28 graden. Morgen veel wolken met regen, dan haalt het kwik nog hooguit 24 graden.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw ondernemingen

0: Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij XE Travel Staftours. XETravel.be. Dat is ixetravel.be.
1: Van vrijdag 24 tot zondag 26 juli zijn het weer molenfeesten aan de Keijersmolen in Molenbeersel.
2: Vrijdag lach je mee met topcomedians Steven Antonis, Lef van Orbeek en Eran Dimirci. Zaterdagavond vanaf 8 uur barst het terrasfeest los. Met live muziek van Patrick en Rachel, de enige echte Janse Baggeband en een afterparty met DJ Tony de Ruiter. Zondag geniet jong en oud van wandel- en fietstochten, rommelmarkt, live muziek, kinderanimatie, lekkere eten en de unieke sfeer rond de molen samen met FM Goud.
1: Mis het gezelligste weekend van de zomer niet en beleef de molenfeesten in Molenbeersel. Meer info vind je op de Facebookpagina van de molenfeesten.
3: Amai, netjes geschilderd, geen strepen, schoon afgewerkt, vakmanschap.
4: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
3: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
4: Pluspaint.
3: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
5: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
6: Zit je weer de hele dag op je telefoon?
3: Ja, kijk eens, deze zomervibes in Spanje, Frankrijk, Italië. Ik wou dat ik al daar was.
6: Waarom zo ver? In Peer heb je alles. Avondmarkten, festivals, kermissen en nog zoveel meer.
3: Wacht, echt?
6: Ja, en het enige dat je moet doen is je telefoon neerleggen en het echt beleven. Check www.zomerinpeer.be en plan je zomer in Peer.
7: Zomer in Peer. Beleven is beter dan liken.
8: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
9: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
1: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spound, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet.
10: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
2: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
11: Korhaan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van 4 heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
12: Inge Bakken, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakken beter kennen op www.ingebakken.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
13: Are you ready?
6: kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk.
13: Attention!
14: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Sustre de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
15: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
16: Belettering.
15: Lichtreclame en zuilen.
16: Frees- en doorsletters.
15: Lasersnijden en graveren.
16: Full color digitale druk.
15: Spandoeken.
16: Vlaggen en banieren.
15: Webdesign.
16: Textielbedrukking.
15: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be. Zin in een avond vol sfeer en meezingers? Kom dan op vrijdag 31 juli naar Schlagerwood. Dit aan de molen van Kattenbos in Lommel. Met optredens van Rudy Rosso, Sam Goris, Willy Sommers, Laura Lin en de Romeo's. De grootste slager is live op één podium. En na het optreden gaat het feest gewoon door met een afterparty met DJ Geert Jansen. Dit tot 3 uur. Tickets in voorverkoop slechts €20. Online via slagerwood.be. En bij verschillende voorverkoopadressen in Lommel. Slagerwood 2026. Mis het niet.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen? Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
0: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spand, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet! De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
2: Blauwe Bessen Schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
3: Peters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.petercv.be en vraag een gratis offerte aan.

0: solden bij VDS Electronics. De beste deals wachten op je. Kom langs en profiteer van straffe kortingen.
1: Brood en banket Sasha. Onze specialiteit, dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
2: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.

0: Geuzens.
1: Meubelen Geuzens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook.
2: FM Goud, de nummer 1 in je regio.

0: Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be.
1: Spring in dit avontuur, een feest dat eeuwig duurt. Tot voor je dromen in Bobby Aanland.
0: Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice the Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.

0: Daily opent in Bree een nieuwe winkel op vrijdag 31 juli om 9 uur stipt.
1: Locatie Sportlaan 25 in Bree. Veel leuke producten voor een lage prijs.
0: Voor het hele gezin en elke gelegenheid.
1: Van huishouden en decoratie tot speelgoed en modeaccessoires.
0: Kwaliteit voor een prijsje. Kom langs en ontdek het zelf.
1: Met de hele dag muzikale animatie en veel prijzen te winnen. Door FM Goud. Volg het ook live mee tussen 9 en 12 ochtends via de radio. De nieuwe Teddy in Bree. Alles voor leuke prijzen.
2: Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij XE Travel Staftours. XETravel.be. Dat is ixetravel.be.
3: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in Meer.

Hollandé, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien.

0: FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenich op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson & Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc, Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be.
1: Thuisverpleging Nursa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder de derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
2: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek Treffy.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffy.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar Treffy.eu.
3: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
0: Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
4: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty and Laser Clinic Nails, Faces and More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces and More, Markt 44 in Mazeik.
5: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
6: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis. Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
7: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Paix Dieu.
8: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.
9: Een radiocampagne op FM Goud is er ook voor jouw budget, klein of groot. Ontdek nu de calculator op www.goudenzaken.be. Je ziet in één oogopslag hoeveel de door jou gekozen radiocampagne zal kosten. Steeds onze scherpste prijs. Ben je akkoord? Klik dan op bestellen en je campagne kan 2 dagen later al starten. Eén adres, www.goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
10: Je hebt goud in je oren. FM Goud, fijn dat je luistert.

Volonté, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Trommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets zijn

0: keer terug naar Diepenbeek. Voor het eerst in 7 edities gaat het festival door op 2 dagen. Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus. 3 podia, meer dan 15.000 festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.
1: Zelf zout je de brand weer niet bellen.
0: Terwijl

0: ZFM Goud, feest mee!
1: Nieuw in Reppel. De Reppelair. Brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04. Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
2: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
3: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
4: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
5: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club B. Op het industrieterrein Vostert. Carwashclub.be. Like us on Facebook.
6: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7, van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.
7: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? 1 adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
8: Maar liefst 4,8 op 5. Dat krijgen we van jullie via Google, Facebook en Handelsgids. 1000

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Westboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice the Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Het positieve nieuws uit onze provincie. Dit is Love Limburg.
4: De 80-jarige Jos Dirks uit Belt heeft het personeel van het Noorderhart Maria Ziekenhuis getrakteerd op een ijsje als dank voor zijn succesvolle kankerbehandeling. Vorig jaar kreeg hij de zware diagnose van maag- en pancreaskanker. Aan het begin van zijn behandeling beloofde hij het oncologieteam op ijsjes te trakteren als hij zou genezen. Zo pas loste hij die belofte samen met zijn schoondochter in met een ijskar op de personeelsparking. Volgens een arts bleef Jos tijdens de hele behandeling opvallend positief en reageerde hij uitstekend op de therapie. 10 kinderen hebben in Bocholt kennis gemaakt met de ambachtelijke Limburgse baktraditie. Tijdens een workshop van de Kouleler Molenvrienden leerden ze van bakker Giel hoe ze een echte Limburgse vlaai moeten maken. De jonge bakkers rolden zelf het deeg uit, werkten met kersen of abrikozen en versierden hun vlaai. Daarna werd die afgebakken in een authentieke steenoven voor een extra krokante smaak. De Rotary Clubs van Mazeik en Maasland-Lanklaar hebben samen met de Rotaract Maasland 25 jongeren uit evenveel Europese lidstaten ontvangen. Tijdens hun verblijf maakten ze kennis met het Maasland, Brussel en de Europese samenwerking. Op het programma stonden onder meer een debat over een sociaal Europa, culturele bezoeken en ontmoetingen. Volgens de Rotary was ook deze 10e editie van het project een groot succes en een unieke ervaring voor alle deelnemers.
3: Dit was Love Limburg met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Tip onze redactie op redactie@fmgoud.be.

0: Zaterdagmiddag samen met de Fine Young Cannibals in je luie zetel misschien wel. En op de achtergrond Suspicious Mind, origineel van Elvis Presley.
1: Take it easy met Guido Bergmans.
0: We hebben een leuk verhaal van een leuke dame en het gaat over meneer de president. Dit is Pink and Dear, Mr. President.

Mozart, die hier nieuwste, en die komt straks voorbij met Nacht in Amsterdam. Nu goed, ik denk wel dat daar toch wel het een en ander te beleven valt. Jan Hammer en Crockett's Team, ken je hem nog? Dan hebben we het over de titeltrack van Miami Vice. En Bon Jovi, hier zijn ze met Blaze of Glory.

0: Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij XE-Travel Staftours. XE-Travel.be. Dat is ixetravel.be.
1: www.workshoponwheels.be. Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
2: Workshop on Wheels werkt met gekende leveranciers. Bedrijfswagen in richting Bob System uit Zweden.
3: Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
4: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
5: Bosrand, bijten gewoon genieten.
6: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner. Of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten, samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
5: Bosrand, bijten gewoon genieten.
6: You need this.
7: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek Treffy.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffy.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar Treffy.eu.
8: Zeedlast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eikenbalken. Inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte. info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
5: Bruisend Lommel.
2: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkel.

Mijn naam is Annie Molly en de liefde voor Limburg, dat is voor mij dat ik altijd graag de mensen aan het lachen breng. Want ik zeg altijd, wie je ook bent, of wat je ook doet, een dag niet gaan lachen, is een dag niet geleefd.

Hallo, ik ben Kim de Witte van de Partij van de Arbeid, federaal volksvertegenwoordiger in de Kamer. En de liefde voor Limburg, voor mij, dat zijn de mensen. Ik heb 10 jaar in Brussel gewoond en ik was, ik vond de mensen in Limburg veel warmer, veel vriendelijker, veel echter, weet je wel. Limburg is Limburg, onvervangbaar.

Honderden concerten al meegemaakt, maar dit was er eentje van die echt bleef hangen. Sugero, jawel, met twee prachtige vocale nummers. Il Volo is een van de hits en die komt deze zaterdagmiddag voorbij. De Red Hot Chili Peppers, daar gaan we mee naar Californication. En Bonnie Taylor, Total Eclipse of the Heart.

0: een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij Ixitravel Staftours. Ixitravel.be. Dat is ixitravel.be.
1: Zit je weer de hele dag op je telefoon?
2: Ja, kijk eens, deze zomervibes in Spanje, Frankrijk, Italië. Ik wou dat ik al daar was.
1: Waarom zo ver? In Peer heb je alles. Avondmarkten, festivals, kermissen en nog zoveel meer.
2: Wacht, echt?
1: Ja, en het enige dat je moet doen is je telefoon neerleggen en het echt beleven. Check www.zomerinpeer.be en plan je zomer in Peer.
3: Zomer in Peer. Beleven is beter dan liken.
2: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee. Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
4: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty and Laser Clinic Nails, Faces and More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces and More, Markt 44 in Mazeik.
0: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
5: 30 juli. Een optreden van Roger en Marcel met hun wielrenact.

0: solden bij VDS Electronics. De beste deals wachten op je. Kom langs en profiteer van straffe kortingen.
1: JMB Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Koulillerweg 33A in Bocholt op jmb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook.
2: Geniet de hele maand juli van onze zomersolden. Maak nu gebruik van onze aanbiedingen en beleef elke dag dat heerlijk uitgeslapen vakantiegevoel. Matrassen, latte bodems en boxsprings van -20% tot -50%. Je hebt al een complete boxspring inclusief pocketveermatras vanaf €952.
3: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
4: Excellent elektroteppers aan de Koulillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
5: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
6: Dit is hem, de radio van bij ons. Al sinds 2004. Welkom bij FM Goud.

0: bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Spring in dit avontuur, een feest dat eeuwen duurt. Dus vol je dromen in Bobbejaanland.
0: Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ijs de Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Liefde voor Limburg.
4: Mijn naam is Stijn van Balen. Ik ben de vierde burgemeester van de mooie gemeente Bocholt. Dat Limburg-gevoel is toch wel iets aparts. Hè? De ruimhartigheid. Als je Limburg binnenkomt, dan krijg je vlaai. Lekker vlaai met koffie. Dat is Limburg.

0: Eigenlijk zijn we al zo goed als halverwege wat betreft de zomer. Maar Suddenly Last Summer, dan moeten we teruggaan naar de zomer van 2025. Je hebt geluisterd naar de Motels. Alanis Morissette, hier is ze met Hands Clean.
1: If it weren't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so

onze propere handen gaan we inderdaad verder. Samen met de hits van Kamerad, Kaja Gogo en Lutricia McNeil. Fijn dat je bij ons bent. Zomerradio FM Goud Limburg.

0: Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij Ixie Travel Staftours. ixietravel.be. Dat is ixietravel.be.
1: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.

0: dat moment onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival, dit is pure energie. Festivibe, 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in Meeuwen.

Volonté. Live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tik

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1 plus 1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze traktatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.
4: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
5: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
6: Zeeblast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eikenbalken. Inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte. info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
7: Draak Vintage, de kringloop met karakter, waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 5354. 4, 5, 3.
8: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom!
9: Meer vlees, meer smaak, meer voordeel bij Supervleesal Hendricks. Deze maand filet kotelet aan €6,99 per kilo. Biefstuk of entrecote vanaf €22,75 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. En onweerstaanbaar malse, sappige partysoufflakies in hersluitbare dozen. Verkrijgbaar in 20, 50 of 100 stuks vanaf €14 per doos van 20 stuks. Perfect voor barbecue, familiefeest of gewoon omdat het lekker is. The place to be voor het lekkerste en voordeligste barbecuefeest. Supervleesal Hendricks.
10: Tam's Doghouse. Waar trimmen en welzijn van uw hond centraal staat. We geven ook opleidingen en workshops. www.tamsdoghouse.be.
11: Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.

met 54.470 regelmatige luisteraars. En daar ben jij er ook een van. Welkom bij FM Goud, de gouden radio al sinds 2004.

Tenerife al ontdekt? Luister mee op het eiland via DAB+ en online via fmgoud.be/Tenerife of via de gratis FM Goud app.

We laten de dreadlocks weer even uit je radio rollen met Big Mountain en Baby, I Love You Way. Belgisch materiaal waar dat we nog steeds vier op mogen zijn, dat zijn de Kreuners en Ik Wil Je. En dit is Sade, prachtige stem, the sweetest taboo.

0: Bree, een nieuwe winkel. Vrijdag 31 juli om 9 uur stipt.
1: Locatie Sportlaan 25 in Bree. Veel leuke producten voor een lage prijs.
0: Voor het hele gezin en elke gelegenheid.
1: Van huishouden en decoratie tot speelgoed en modeaccessoires.
0: Kwaliteit voor een prijsje. Kom langs en ontdek het zelf.
1: Met de hele dag muzikale animatie en veel prijzen te winnen. Door FM Goud. Volg het ook live mee tussen 9 en 12 ochtends via de radio. De nieuwe Teddy in Bree. Alles voor leuke prijzen.
2: Een veilig gevoel. Dag en nacht, kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
3: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in

0: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1 plus 1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze traktatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
2: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
3: Brasserie Den Eik, Tolijkstraat 26 in Bree. Voor een heerlijke lunch of een smaakvolle tas koffie. Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
4: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.

0: Geussens. Meubelen Geussens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeussens.be en volg ons op Facebook.
1: Dat elke ondernemer kan wel ideeën, dromen hebben, maar zonder een sterk team is het als ondernemer moeilijk om die dromen waar te maken. Dus ik zou zeggen, achter elke ondernemer, elke onderneming, ja, schuilt toch een sterk team om samen de doelen te realiseren die een ondernemer zich stelt.
2: En achter elk bedrijf schuilt een verhaal. Ontdek dat verhaal in Limburg Onderneemt. De nieuwe podcast van FM Goud, waarin we een blik werpen achter de schermen bij Limburgse bedrijven. Beluister nu de eerste aflevering over Tilmans Energies en Grenspool via de website van FM Goud of jouw favoriete podcastplatform.
0: Van Bree tot Bilze, van Hamond Achel tot Heers. Liefde voor Limburg. Dit is FM Goud.

zou je alvast een aangename zaterdagavond willen wensen. En misschien morgen ook nog wel een leuke zondag. Blijf gewoon genieten. Morgen voormiddag is onze zondag inderdaad weer informatief. En je krijgt van alles te horen. En je blijft op de hoogte. Hier is Culture Club. And do you really want to hurt me? Als dat aan mij ligt, helemaal niet. Blijf bij ons.

0: Jaanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Jaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Jaanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyjaanland.be.
1: Spring in dit avontuur, een feest dat eeuwen duurt. Dat volgt je dromen in Bobby Jaanland.
0: Ook FM Goud feliciteert Bobby Jaanland met de 65ste verjaardag.

0: Frietboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice the Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
4: Vanop onze radioredactie.
5: Dit is het nieuws
4: uit binnen- en buitenland.
6: In Brussel komt de hulpverlening voor de inwoners ernstig in het gedrang, dat zegt de woordvoerder van de brandweer. Op de vijfde dag van de staking is vandaag minder dan een vijfde van alle wachtpersoneel komen opdagen. Ook voor dringende ziekenwageninterventies is er onvoldoende operationele dekking. De korpsen passen hun werking aan in functie van de meest dringende vragen, maar dit is niet lang houdbaar, zeggen ze. Als het noodplan in werking treedt, kan er hulp komen uit andere landsdelen, maar de Brusselse regering zou dat nog altijd weigeren. Langs het Albertkanaal op de grens van Weinigem en Schoten heeft het gebrand bij een afvalverwerkingsbedrijf. Die brand leek vanochtend vroeg onder controle, maar laaide nadien nog meermaals op en veroorzaakte erge rookontwikkeling in de wijde omgeving. Niemand raakte gewond. In een loods van het bedrijf had een afvalberg vuur gevat. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Frankrijk zijn nu zo'n 200.000 mensen geëvacueerd door de bosbranden. Een gedeelte in departement Landen, de meesten in de Gironde rond de stad Bordeaux. Daar is het vanmiddag gelukkig lichtjes beginnen regenen. De regering heeft er zo net ook een militair transportvliegtuig ingezet dat de grootste natuurbrand moet proberen bestrijden met brandvertragers. In Frankrijk is deze zomer al zo'n 70.000 hectare grond afgebrand, meer dan in het recordjaar 2022. Ook in Spanje woedt nog altijd een erge brand in de regio rond Madrid. Daar zijn goed 70.000 mensen geëvacueerd en diverse dorpen zijn volledig ontruimd. En in Congo is een vaccinatiecampagne gestart tegen de variant van het Ebola-virus die daar al maanden slachtoffers maakt. De Universiteit van Oxford, die het vaccin mee ontwikkelde, bevestigt dat. Het gaat om een experiment dat voorlopig enkel aan vrijwilligers wordt toegediend. Het gebruikt dezelfde technologie als enkele covid-vaccins. Sinds eind april waren er in Congo en buurland Oeganda meer dan 2500 besmettingen met de nieuwe Ebola-variant en zijn zeker 1000 mensen gestorven. Overal droog en overwegend zonnig, 24 graden aan zee. 27 in het centrum en net geen 30 in de Ardennen. Morgen neemt de zomer een uitzonderlijke dag vrij af en gaat het overal regenen. Vanaf maandag opnieuw droog.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

0: kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. Dit is hem. De radio van bij ons. Al sinds 2004.

0: een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij XE Travel Staftours. XETravel.be. Dat is ixetravel.be.
1: Nieuw in Peer, Barbershop Yannick. Hier stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer, daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met de markt is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer.
2: Zin in een avond vol sfeer en meezingers? Kom dan op vrijdag 31 juli naar Schlagerwood. Dit aan de molen van Kattenbos in Lommel. Met optredens van Rudy Rosso, Sam Goris, Willy Sommers, Laura Lin en de Romeo's. De grootste slager is live op één podium. En na het optreden gaat het feest gewoon door met een afterparty met DJ Geert Jansen. Dit tot 3 uur. Tickets in voorverkoop slechts €20. Online via slagerwood.be. En bij verschillende voorverkoopadressen in Lommel. Slagerwood 2026. Mis het niet.
3: FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenich op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc., Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be. Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
4: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
5: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
6: Korhaan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van 4 heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
2: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4x XL zijn ook open elke zondag van 2:30 tot 5:00.
7: Bij Karweiwerken Evertier staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van 1 aanspreekpunt en 1 eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evertier zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
8: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
9: Tot einde augustus. Bij aankoop van een paar multivocale glazen heb je recht op een gratis tweede paar multivocale zonneglazen.
10: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vierde ambassadeur van Pijdieu.
11: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergje Blond, Grimbergje Bruin, Kristal 0% en Pijdieu.
12: Ik ben Luc Appermond en ik ben een ras-echte Limburger. En mijn liefde voor Limburg, ja, die zit ingebakken in mijn genen. De gastvrijheid, de vriendelijkheid en vooral de lekkere vlaaien die je nergens anders in ons land vindt. Dat is voor mij Limburg.

0: Teddy opent in Bree een nieuwe winkel op vrijdag 31 juli om 9 uur stipt.
1: Locatie Sportlaan 25 in Bree. Veel leuke producten voor een lage prijs.
0: Voor het hele gezin en elke gelegenheid.
1: Van huishouden en decoratie tot speelgoed en modeaccessoires.
0: Kwaliteit voor een prijsje. Kom langs en ontdek het zelf.
1: Met de hele dag muzikale animatie en veel prijzen te winnen. Door FM Goud. Volg het ook live mee tussen 9 en 12 ochtends via de radio. De nieuwe Teddy in Bree. Alles voor leuke prijzen.
2: Van vrijdag 24 tot zondag 26 juli zijn het weer molenfeesten aan de Keijersmolen in Molenbeersel.
1: Vrijdag lach je mee met topcomedians Steven Antonis, Lef van Orbeek en Eran Dimirci. Zaterdagavond vanaf 8 uur barst het terrasfeest los. Met live muziek van Patrick en Rachel, de enige echte Janse Baggeband en een afterparty met DJ Tony de Ruiter. Zondag geniet jong en oud van wandel- en fietstochten, rommelmarkt, live muziek, kinderanimatie, lekkere eten en de unieke sfeer rond de molen samen met FM Goud.
2: Mis het gezelligste weekend van de zomer niet en beleef de molenfeesten in Molenbeersel. Meer info vind je op de Facebookpagina van de Molenfeesten.
3: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
4: Thuisverpleging Norsa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder de derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
5: Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
6: Draak Vintage, de kringloop met karakter, waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 5354. 453.
0: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom!
7: RMR Project.
8: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellendakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
7: RMR Projects.
8: Maakt van ieder project een erezaak.
9: Jumbo. Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. En ja, natuurlijk. Ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
10: Peters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
11: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
12: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
13: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
14: Goedemiddag, welkom bij je Gouden Radio.

0: bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Spring in dit avontuur, een feest dat eeuwen duurt. Dus volg je dromen in Bobbejaanland.
0: Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: www.radioclassiek.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Girocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice The Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelser uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
4: Vanop onze radioredactie.
5: Dit is het nieuws
4: uit binnen- en buitenland.
6: In Brussel komt de hulpverlening voor de inwoners ernstig in het gedrang, dat zegt de woordvoerder van de brandweer. Op de vijfde dag van de staking is vandaag minder dan een vijfde van alle wachtpersoneel komen opdagen. Ook voor dringende ziekenwageninterventies is er onvoldoende operationele dekking. De korpsen passen hun werking aan in functie van de meest dringende vragen, maar dit is niet lang houdbaar, zeggen ze. Als het noodplan in werking treedt, kan er hulp komen uit andere landsdelen, maar de Brusselse regering zou dat nog altijd weigeren. Langs het Albertkanaal op de grens van Weinigem en Schoten heeft het gebrand bij een afvalverwerkingsbedrijf. Die brand leek vanochtend vroeg onder controle, maar laaide nadien nog meermaals op en veroorzaakte erge rookontwikkeling in de wijde omgeving. Niemand raakte gewond. In een loods van het bedrijf had een afvalberg vuur gevat. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Frankrijk zijn nu zo'n 200.000 mensen geëvacueerd door de bosbranden. Een gedeelte in departement Landen, de meesten in de Gironde rond de stad Bordeaux. Daar is het vanmiddag gelukkig lichtjes beginnen regenen. De regering heeft er zo net ook een militair transportvliegtuig ingezet dat de grootste natuurbrand moet proberen bestrijden met brandvertragers. In Frankrijk is deze zomer al zo'n 70.000 hectare grond afgebrand. Meer dan in het recordjaar 2022. Ook in Spanje woedt nog altijd een erge brand in de regio rond Madrid. Daar zijn goed 70.000 mensen geëvacueerd en diverse dorpen zijn volledig ontruimd. En in Congo is een vaccinatiecampagne gestart tegen de variant van het Ebola-virus die daar al maanden slachtoffers maakt. De Universiteit van Oxford, die het vaccin mee ontwikkelde, bevestigt dat. Het gaat om een experiment dat voorlopig enkel aan vrijwilligers wordt toegediend. Het gebruikt dezelfde technologie als enkele covid-vaccins. Sinds eind april waren er in Congo en buurland Oeganda meer dan 2500 besmettingen met de nieuwe Ebola-variant en zijn zeker 1000 mensen gestorven. Overal droog en overwegend zonnig, 24 graden aan zee. 27 in het centrum en net geen 30 in de Ardennen. Morgen neemt de zomer een uitzonderlijke dag vrij af en gaat het overal regenen. Vanaf maandag opnieuw droog.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw ondernemingen.

0: Maarten.
1: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud.
2: Elke zondagochtend tussen 7 en 10 gebeurt er iets magisch. In de studio's van FM Goud Limburg.

0: Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij XE Travel Staftours. XETravel.be. Dat is ixetravel.be.
1: Nieuw in Peer, Barbershop Yannick. Hier stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer, daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer.
2: Van vrijdag 24 tot zondag 26 juli zijn het weer molenfeesten aan de Keijersmolen in Molenbeersel.
3: Vrijdag lag je mee met topcomedians Steven Antonis, Lef van Orbeek en Eran Dimirci. Zaterdagavond vanaf 8 uur barst het terrasfeest los. Met live muziek van Patrick en Rachel, de enige echte Janse Baggeband en een afterparty met DJ Tony de Ruiter. Zondag geniet jong en oud van wandel- en fietstochten, rommelmarkt, live muziek, kinderanimatie, lekkere eten en de unieke sfeer rond de molen samen met FM Goud.
2: Mis het gezelligste weekend van de zomer niet en beleef de molenfeesten in Molenbeersel. Meer info vind je op de Facebookpagina van de molenfeesten.
4: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
5: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek Treffy.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffy.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar Treffy.eu.
6: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
7: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.

0: vds.be.
1: Nu solde bij VDS Electronics. De beste deals wachten op je. Kom langs en profiteer van straffe kortingen.
2: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij wrappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
3: Nijverheidsstraat 5 te Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.
4: Iets te melden. Reageer, app ons. 0496-87-2383. We zijn er voor jou, jij en je FM Goud.

Meer muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's leukste, FM Gouden.

0: Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij XeTravel Staftours. XeTravel.be. Dat is ixetravel.be.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be. Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelbeeld de VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelbeelden.be.
5: Vroeger, ja, vroeger was de zomer pas echt geweldig. Zon, muziek, blije mensen.
6: Maar oma, dat is nu nog steeds zo. In Peer bruist het van de zomeractiviteiten.
5: Echt waar? Ik dacht dat dat allemaal verleden tijd was.
6: Nee joh, we hebben gezellige evenementen, avondmarkten en nog zoveel meer.
5: En kan ik ook meedoen?
6: Tuurlijk oma, de zomer in Peer is voor jong en oud. Kijk op www.zomerinpeer.be en we plannen samen de perfecte zomer.
7: Zomer in Peer. Plezier voor jong en oud.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
8: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
9: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
10: Peters & Zoon uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
11: Een radiocampagne op FM Goud is er ook voor jouw budget, klein of groot. Ontdek nu de calculator op www.goudenzaken.be. Je ziet in één oogopslag hoeveel de door jou gekozen radiocampagne zal kosten. Steeds onze scherpste prijs. Ben je akkoord? Klik dan op bestellen en je campagne kan 2 dagen later al starten. Eén adres, www.goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
12: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg.

0: bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Spring in dit avontuur, een feest dat eeuwen duurt. Het was vol dromen in Bobbejaanland.
0: Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Beheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice the Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
4: Vanop onze radioredactie.
5: Dit is het nieuws
4: uit binnen- en buitenland.
6: Er is nu toch een akkoord bij de brandweer in Brussel. In de loop van de vijfde stakingsdag hebben bonden en Brusselse regering opnieuw overlegd en daarna riepen de bonden op de staking op te schorten. Eerder op de dag kwam er nog een noodkreet vanuit het korps. Het akkoord voorziet onder meer extra financiën voor de brandweer in Brussel en de aanwerving van extra personeel via verschillende rondes dit en volgend jaar. Ook voor noodcentrale 112 in de hoofdstad komen er mensen bij. In Ichtegem in West-Vlaanderen is een baby van anderhalve maand gestorven. Het parket spreekt van een onduidelijk overlijden en houdt rekening met alle scenario's. De hulpdiensten kregen de oproep vanuit het huis van de grootmoeder, maar ze konden bij aankomst niets meer voor het kindje doen. De ouders zijn meegenomen voor verhoor. Het parket stuurde een wetsdokter en een team voor sporenonderzoek ter plaatse. Bij Bremen in Duitsland is één dode gevallen toen een sportvliegtuigje neerstortte op het dak van een woning. Mogelijk gaat het om de piloot, maar het is onduidelijk of er een tweede inzittende was. Het vliegtuig was nog maar net opgestegen en verloor plots hoogte om een onduidelijke reden. De reddings- en bergingsoperatie verliep moeizaam en heeft uren geduurd. In de getroffen woning was gelukkig niemand thuis. En Richard Carapaz heeft de koninginnenrit in de Tour gewonnen. In de tweede opeenvolgende aankomst op Alpe d'Huez haalde de Ecuadoraan het voor Remco Evenepoel en de Amerikaan Sepp Kuss, die de ritzege uit handen gaf door twee late valpartijen. Tadej Pogacar was vierde op iets meer dan een minuut van de winnaar. Zonder euvelen wint de Sloveen de Tour en staat Remco Evenepoel als tweede op het podium. De slotetappe naar Parijs is trouwens ingekort, maar de passage op Montmartre blijft behouden. De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt met tegen de ochtend kans op de eerste regen. Temperaturen overdag tussen 16 en 22 graden. De buien houden allicht de hele dag aan. Vanaf maandag dan weer droger en warmer. En dinsdag schurken we alweer tegen 30 graden aan.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door Eurocollect.eu.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio, FM Goud. Het positieve nieuws uit onze provincie, dit is Love Limburg.
3: De 80-jarige Jos Dirks uit Belt heeft het personeel van het Noorderhart Maria Ziekenhuis getrakteerd op een ijsje als dank voor zijn succesvolle kankerbehandeling. Vorig jaar kreeg hij de zware diagnose van maag- en pancreaskanker. Aan het begin van zijn behandeling beloofde hij het oncologieteam op ijsjes te trakteren als hij zou genezen. Zo pas loste hij die belofte samen met zijn schoondochter in met een ijskar op de personeelsparking. Volgens zijn arts bleef Jos tijdens de hele behandeling opvallend positief en reageerde hij uitstekend op de therapie. 10 kinderen hebben in Bocholt kennis gemaakt met de ambachtelijke Limburgse baktraditie. Tijdens een workshop van de Kouleler Molenvrienden leerden ze van bakker Giel hoe ze een echte Limburgse vlaai moeten maken. De jonge bakkers rolden zelf het deeg uit, werkten met kersen of abrikozen en versierden hun vlaai. Daarna werd die afgebakken in een authentieke steenoven voor een extra krokante smaak. De Rotary Clubs van Mazeik en Maasland-Lanklaar hebben samen met de Rotaract Maasland 25 jongeren uit evenveel Europese lidstaten ontvangen. Tijdens hun verblijf maakten ze kennis met het Maasland, Brussel en de Europese samenwerking. Op het programma stonden onder meer een debat over een sociaal Europa, culturele bezoeken en ontmoetingen. Volgens de Rotary was ook deze 10e editie van het project een groot succes en een unieke ervaring voor alle deelnemers.
2: Dit was Love Limburg met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Typ onze redactie op redactie@fmgoud.be. FM Goud, liefde voor Limburg.

goede zaterdagavond toegewenst. Zaterdagavond 25 juli, het is 7 uur van 7 tot 9. Ben ik jullie gast hier bij FM Goud. De leukste hits komen jullie richting uit en dat zijn er ondertussen wel wat. We blijven met een beetje zomers en een beetje optempo nummers. En we gaan natuurlijk een beetje ons voorbereiden op het weekend. NX6 die deed al een lekkere lap op met NX Session en New Sensation.

Drops of Jupiter gingen we terug begin jaren 2000 ondertussen weer. Sober staat aan te komen met Hung Writer, een hit van dit moment. En dan Pat Benatar, ze zong een van die lekkere, fameuze love songs. We Belong Together was een van die hits die Pat Benatar maakte. En dan The Levels met de enige echte One Way. There's a

0: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
1: Zin in een avond vol sfeer en meezingers? Kom dan op vrijdag 31 juli naar Slagerwood. Dit aan de molen van Kattenbos in Lommel. Met optredens van Rudy Rosso, Sam Goris, Willy Sommers, Laura Lin en de Romeo's. De grootste slager is live op één podium. En na het optreden gaat het feest gewoon door met een afterparty met DJ Geert Jansen. Dit tot 3 uur. Tickets in voorverkoop slechts €20. Online via slagerwood.be. En bij verschillende voorverkoopadressen in Lommel. Slagerwood 2026. Mis het niet.
0: Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be.
2: Thuisverpleging Norsa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder een derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
3: Bosrand, bijten gewoon genieten.
4: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
3: Bosrand, bijten gewoon genieten.
4: You need this.
5: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
6: JNB Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Koulillerweg 33A in Bocholt op jnb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook.
7: Geniet de hele maand juli van onze zomersolden. Maak nu gebruik van onze aanbiedingen en beleef elke dag dat heerlijk uitgeslapen vakantiegevoel. Matrassen, natte bodems en boxsprings van -20% tot -50%. Je hebt al een complete boxspring inclusief pocketveermatras vanaf €952.
1: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4xL zijn ook open elke zondag van 2:30 tot 5:00.
8: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
9: Belettering.
8: Lichtreclame en zuilen.
9: Frees- en doorsletters.
8: Lasersnijden en graveren.
9: Full color digitale druk.
8: Spandoeken.
9: Vlaggen en banieren.
8: Webdesign.
9: Textielbedrukking.
8: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
10: Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en info.

Tina Turner en de 91 Golden Eye in 1995 ondertussen weer. Gorky staat er aan te komen en Jermaine Stewart die just, was wel een van die buitenbeentjes in 1988. Stoot hij meteen door met dit nummer Get Lucky.

0: Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij XE Travel Staftours. XETravel.be. Dat is ixetravel.be.
1: Boer zoekt bier keer terug naar diep.

0: 15.000 festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.
1: Zet zout in de brand, weer die bellen.
0: Terwijl

0: avontuur in virtual reality, speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be.
1: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
3: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
0: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
4: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spannend potje biljart. Of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner. Het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet.
5: Zeg Leen, ik dacht dat jij ging wandelen.
6: Ik wandel elektrisch, Mark.
5: Hoezo?
6: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km/u, lithium-accu aan een spotprijs.
5: Jij zei rapper dan de wielertoeristen.
6: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Mega Mobility is veel dichterbij dan je denkt en super gemakkelijk te bereiken voor iedereen. mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be.
7: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.

0: Meer vlees, meer smaak, meer voordeel bij Supervleesal Hendricks. Deze maand filet cotelet aan €6,99 per kilo. Biefstuk of entrecote vanaf €22,75 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. En onweerstaanbaar malse, sappige party soufflakkies in hersluitbare dozen. Verkrijgbaar in 20, 50 of 100 stuks vanaf €14 per doos van 20 stuks. Perfect voor barbecue, familiefeest of gewoon omdat het lekker is. The place to be voor het lekkerste en voordeligste barbecuefeest. Supervleesal Hendricks.
1: Zeker in verzekeringen, Certas.
2: KBC Verzekeringen Certas. Wij zorgen dat u goed verzekerd en goed geïnformeerd bent. Kom na afspraak eens met ons praten bij een lekker tasje koffie. U vindt ons in de Kerkstraat in Peer en op de Koulillerweg in Bocholt. En ook op
1: certas.be.
2: Certas, dat is CERTAS.
3: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.

Zou je dan ons eigen Luc de Vos en zijn Gorky en lieve kleine piranha op zaterdagavond moet kunnen hier op FM Goud. Brian Adams staat eraan te komen met Heaven en dan niet te vergeten de Shakespeare Sisters en I Don't Care. En dan ga ik zeggen dat ik terug ben na de klok van 8 uur, want we hebben nog tijd om een uurtje lekkere zomerse muziek op jullie los te laten.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw ondernemingen.

Ijs de Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelser uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.

terug allemaal. Fijn dat jullie nog gast hebben. Fijn dat jullie nog mogen luisteren of willen luisteren naar FM Goud. Zijn we natuurlijk altijd heel blij om. En we hebben natuurlijk ook de leukste platen nog klaarstaan voor jullie. Zoals deze waar ik mee ben begonnen met de Dire Straits en Twisting by the Pool. Het is wel niet meer zo heel warm, maar het is toch altijd lekker om een keertje lekker te dansen rond het zwembad.

is speciaal voor al mijn ex-taxi-collega's. Big Yellow Taxi van de Counting Crows. En dan bij Taxi Attent kan natuurlijk, kun je altijd terecht voor de beste taxiritten van je leven. Daar mag ik een beetje reclame voor maken. Dus Aaron Blomma staat aan te komen met Zoe Lief. Tranen van Goud, de hit van dit moment. En die mannen die scoren naar de een hit naar de andere. En dan Poaties, Dirty Old Town heb ik ook klaarstaan voor jullie. Samen met Roxette, Fingertips.

0: Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij XE Travel Staftours. XETravel.be. Dat is ixetravel.be.
1: 1, 2 en 3 augustus, Wijgmaal Kermis. Op zaterdag vanaf 8 uur Zettersprijskamp. En dit in de kantine van Sporting Wijgmaal. Op zondag vanaf 4:30, kindernamiddag. Dit met dansgroep Jada, kinderdisco en animatie met DJ Mel O.D. Vanaf 8 uur is er iedereen welkom voor een avond vol muziek met Outback en DJ Extra Lars. Op maandag gaan de deuren van de tent open vanaf 3 uur met de eerste koers vanaf 6:30. We sluiten af met DJ Duo The Eclectables en dit vanaf 9 uur. De inkom is er gratis en dit in samenwerking met FM Goud.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
5: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
6: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
7: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
8: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
9: 30 juli. Een optreden van Roger en Marcel met hun wielrenact.
10: RMR Project.
11: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellen daken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
10: RMR Projects.
11: Maakt van ieder project een erezaak.
12: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Pijdieu.
13: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergje Blond, Grimbergje Bruin, Kristal 0% en Pijdieu.

wel is het natuurlijk van de ene echte Bob Marley en zijn Wailers. En No Woman No Cry was ook wel een dikke hit van Bob Marley. Maar de Fugees die gooien er een ander jasje overheen. En dat maakt er ook wel een dikke hit mee. In 1996 ondertussen weer. Cher staat eraan te komen aan de Tubes. And Don't Want to Another Way.

Hollandé, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Trommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets en info.

0: Ontdek Maxim Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxim Bistronomie.
1: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
0: Een festival, concert of event? Laat de stress van rijden en parkeren achter je. Met Laoui 26 Bus Events reis je comfortabel met de bus naar jouw favoriete event en weer veilig naar huis. Samen met vrienden, zonder zorgen. Zelf een autocar inhuren voor jouw groep, ook dat kan perfect. Info op taxi-laoui26.be en volg onze pagina's op Facebook.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken en op stico.be. Dat is STICO.
3: De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
4: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.

Sunday. Op zaterdag 31 oktober wordt u meegenomen langs cruciale momenten uit de recente wereldgeschiedenis. Mis deze beklijvende voorstelling niet en schaf nu al tickets aan via www.zeepziederij.be/tickets. Neem ook eens een kijkje op www.zeepziederij.be voor het volledige aanbod en ontdek naast het nieuwjaarsconcert met Jean Bervoet, Comilfo, Axel Peleman en Sonny van de Putten en weerman Bram Verbrugge nog veel interessante voorstellingen.

0: Astridlaan 249 te Pelt.
1: In de Zeepziederij, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen, uitstappen, enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart. Er is nog wat plaats in de voorstelling van Catherine Moerkerke.

Sharon, ze zingt nog steeds over haar Shoop Shoop song natuurlijk. Mijn tijd zit erop, dat wil zeggen dat ik voor jullie nog een paar plaatjes heb voordat ik eruit ga en dat ik jullie een heel fijn weekend ga toewensen. Zet nog een stapje in de wereld, zou ik zeggen. Lenny Kravitz staat eraan te komen, Mr. Cab Driver. Ik had straks al eentje voor mijn collega's, taxichauffeurs, met deze Mr. Cab Driver doen we nog extra tegenaan. En dan René Vroger, Crazy About You. Ik ga jullie een heel fijn weekend wensen. Geniet ervan en we horen elkaar zeker nog ergens. Salut!

Hallo, ik ben Johan Veugelers en liefde voor Limburg, dat betekent voor mij vriendelijke mensen, genieten van het leven en natuurlijk af en toe een hapje en een drankje.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Interieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw ondernemingen

Vincent. Patro Ijs de Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.

0: Iets na 9 worden hier bij FM Goud. En dat met een leuke hit uit 1985 met Prince en Raspberry Barrett. We zijn alweer begonnen met de nieuwe editie van de Hits van Goud. Maar Prince had goede muziek met zijn Raspberry Barrett. Maar ik ken iemand die nog veel betere muziek meebrengt door. En dat is Peter van der Halst.
1: Goedenavond Flo, inderdaad. Ik heb mijn bakje meegebracht. Goeie muziek.
0: Ja, ik dacht, voilà. Kijk eens aan. Peter, hoe gaat het?
1: Goed, super. Ja, het is zomer, hè. Dan moeten we ervan genieten. Hè. Dan moeten we altijd de smile op het gezicht hebben.
0: Ja, de temperaturen zijn een beetje gezakt nu.
1: Ja, een beetje.
0: Beter voor jou? Of denk je, nee, ik had het liever toch wel warmer?
1: Ja, ik heb eigenlijk van die hoge temperaturen niet zo kunnen genieten, hè.
0: Ja, te veel werk.
1: Te veel werken. Dus dan heb ik in de airco gezeten, dus zat ik aan diezelfde temperaturen. Dus voor mij is het eigenlijk hetzelfde weer als binnen als buiten geweest. Hè? Dus, ja.
0: Ja, de airco-man achter het bureau.
1: Ja, zoiets.
0: Zoiets.
1: Ja, behalve als ik effectief naar mijn werk ga, daar zat ik wel aan een zat ik aan een gemakkelijk 28, 29 graden.
0: Ja.
1: Dan zijn we toch content dat je gaat thuiswerken, want dan hebben we toch tenminste een airco staan.
0: Voilà. Kijk eens aan. Ja. Goed, airco hebben we hier ook in de studio, dus geen enkel probleem. Ja. Maar ook goede muziek, Peter. Niet alleen een airco, goede muziek die ons en jou ook vooral wat warmer gaat maken. Hè.
1: Ja, inderdaad. Hè. Ik heb wat werk meegebracht van Gala, ook nog Lionel Richie, Cameron Whitcomb, Moby, Michael Jackson, Annie Lennox is erbij, Roy Orbison, Accession en dan ook nog wat Sabrina Carpenter en John Foreman.
0: Voilà, en nu tijd voor Ladies Music, All for the Girls, voor de meiden hier in 2004. Deze Anouk en Girl, goeie avond.

0: uur. Anouk met Girl uit 2004. Daarvoor nog wat ethisch werk. En dat van Prince met zijn Raspberry Barrett.
1: Inderdaad, Peter. Goed, de ethisch staan hier ook voor de deur met Lionel Richie straks. Met Dancing on the Ceiling. Heb je dat al gedaan? Op het tak gewoon gaan dansen? Ergens?
0: Nee. Ik denk dat je dat misschien bij Studio 100 kunt doen. Je hebt nog een plattak. Ja, dat wel. Maar ik denk, bij Studio 100 kunnen dat doen misschien. Hè? Dat je op het plafond kunt gaan dansen.
1: Wel, ik heb goed nieuws. Niet alleen over Studio 100, dat komt er straks nog aan. Maar wel over een mens, ja, een man, die is professioneel danser. En wat doet hij eigenlijk? De shuffle dance, als je dat kent.
0: Ja, dat ken ik.
1: En die danst op daken enzovoort en overal. En in de winkels, overal, in gelijk welke, geen enkele ruimte is voor hem vreemd. En dus, en straks ga ik daar iets meer over zeggen, Peter.
0: Heb je dat zelf al gedanst?
1: Ik heb het geprobeerd, de shuffle dance. Het is niet zo moeilijk, maar ook niet zo gemakkelijk. Nee. En het vraagt toch wel een beetje conditie.
0: Ja.
1: Dus ik zou eigenlijk persoonlijk... ik zou aan mijn conditie moeten werken. Ja, jongens, ik weet het. Ik moet aan mijn conditie werken. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk niet op één dag. Dus we zijn ermee bezig. Ja, we zijn ermee bezig. Maar goed, ik volg die persoon, die man. En wie dat is en wat die allemaal doet en hoe lang dat die al bezig is, verklap ik jou allemaal straks. Maar goed, we krijgen... Ja, inderdaad. Goed, en we gaan ook naar de nieuwe hits straks met Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear en een verrassingsplaat uit de 90s van, we gaan nog niet zeggen wie, maar het is alleszins wel een bekende Amerikaan, toch wel. En de naam begint met M, voilà. Goed, 90s, daar blijven we in. En ja, het is toch wel een plaat waarvan één van de bandleden is gestorven aan... overdosis. Helaas, overdosis aan drugs. Gelukkig niet de zangeres, maar wel een van de bandleden. Maar goed.
0: Maar kijk, we gaan naar het volgende jaar.
1: Het is veel.
0: 97, dat is het jaartal dat we gaan even aandoen. Ja. En dat doen we met Gala, met Let the Boy Cry. I pass

0: Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij XE Travel Staftours. XETravel.be. Dat is ixetravel.be.
1: Draak Vintage gaat op schattenjacht en jullie kunnen mee in Hattem, Nederland. Zaterdag 15 augustus ontdek de gezelligste Hanze Rommelmarkt in het historische centrum van Hattem, Temploe in België. Zaterdag 22 augustus. De legendarische brokante van Temploe behoeft nauwelijks nog een introductie. Met kilometers aan brokante en duizenden schatten is dit een van de grootste en bekendste rommelmarkten van Europa. Beide reizen zijn inclusief. Luxe busreis, ontbijt op de bus, vrije tijd op de markt, gezellige sfeer met gelijkgestemde schattenjagers. Slechts €49 per persoon per dagreis. Reserveren kan via 0496 535 453 of je komt naar Draak Vintage, Heide 87A 3920 in Lommel. De plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan via de website www.draakvintage.be. Pinopop 2026, het Tribute Festival op 8 en 9 augustus, Kristalpark Lommel. Met optredens van Måneskin, The Doors, In Excess, Clouseau, Tina Turner, System of a Down, Volbeat, Black Sabbath, Golden Earring, Red Hot Chili Peppers, Judas Priest en CPX. www.pinopop.be. Kristalpark in Lommel.
2: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
3: Al 3 generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerken Daens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
4: Extra koel of vriesruimte nodig? www.koeltrailers.be. De oplossing voor alle evenementen, verenigingen en ondernemers. Huren of kopen? Het kan beide. www.koeltrailers.be. Voor als het echt koel moet zijn.
5: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
6: Boelehoef 3 in Pelt.
7: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
8: Liefde voor Limburg.
9: Ik ben Rick Bosmans, stand-up comedian. En mijn liefde voor Limburg bestaat er eigenlijk uit dat iedereen gewoon doet.

0: 1999. Deze verrassingsplaat van Moby was het inderdaad met Why Does My Heart Feel So Bad. En het is een van de bekende grote nummers van Moby, hè Peter?
1: Ja, dat klopt. Ja,
0: die mochten we zeker niet, die mocht zeker niet ontbreken. Moby, onze, ja, laten we zeggen, een van de mensen die zeer brede muziekstijlen heeft gemaakt. Vorige week hadden we hem ook al aan bod. We gaan er niet zo heel veel meer over uitweiden. Maar van elektronisch tot metal, rock, dance-toestanden, zelfs 90, echt van die 90s pophits. Echt ongelooflijk, man, wat die allemaal heeft gemaakt. Daarvoor nog Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Ik kreeg ook nog naar Lionel Richie met Dancing on the Ceiling. En, Peter, daarover heb ik nog iets te zeggen. Want ik ging jou zeggen wie er eigenlijk bekend is als dansen op het dak onder meer. Dat is Sven Otten. Ja, die is geboren in 1988. Hij is een Duitse danser, webproducer. En ik dacht eigenlijk dat hij normaal een Belg was, als ik mij niet vergis. Dus ik weet niet of dat de informatie helemaal klopt. Want Otten is eigenlijk toch wel een Belgische naam. Zoals Hans Otto destijds. En hij is internationaal doorgebroken of gekend via zijn YouTube-kanaal. Ja, YouTube-kanaal. En nadat Otto eigenlijk zijn eerste video had gepubliceerd in 2012, heeft hij iedereen zijn aandacht getrokken. En dan kwam er een tweede video en een derde enzovoort. Met views zoals 50 miljoen views. Ja, dat is toch redelijk veel, hè Peter? 50 miljoen?
1: Dat is redelijk wat, ja. Inderdaad.
0: Voilà. Dus zeer bekende danser. En hij danst daar op het nummer All Night. Gemaakt door Parov Stelar. En zijn dance-style is een soort van neo-swing. Achtig, maar hij doet ook shuffle. Dus hij heeft ook veel shuffle gedanst op het dak. Op verschillende daken. Er is een video, zoek het maar eens op. Sven Otten danst op Hathaway op een dak. Ja, en dan zal je heel veel verschillende video's vinden op YouTube. En hij was op tv te zien, ook in Got to Dance in 2015. En sinds dan is hij af en toe te zien in tv-commercials. Well, dus zeker eens kijken op YouTube, Peter. Maar die man Sven Otten was het dan.
1: Goed, goed. Terug naar de muziek alweer.
0: Ja. Yep. We gaan naar 1992 straks met Annie Lennox en Why, die prachtige hits. Maar eerst de 80's, hè, die mogen we zeker niet vergeten vandaag.
1: We gaan naar het gouden jaar 83 deze keer. Dat doen we met de King of Pop, Michael Jackson, en zijn Billie Jean.

0: Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij XeTravel Staftours. XeTravel.be. Dat is ixetravel.be. Bij Dijg draait alles om de liefde voor ambachtelijk brood en heerlijk banket. Wij zijn open op vrijdag en zaterdag van 8:30 tot 16:00 en op zondag van 8:30 tot 13:00. Brood en broodjes, diverse soorten gebak en taarten voor alle gelegenheden. Alles op bestelling verkrijgbaar via de webshop. Bestel handig online op www.dijg.be. Dat is D-E-I-G. Je vindt ons in de Barierstraat 30 in Gerdingen. Bel 0473 12 0802. Dijg, puur brood en banketgeluk.
1: Van vrijdag 24 tot zondag 26 juli zijn het weer molenfeesten aan de Keijersmolen in Mollebeersel.
2: Vrijdag lach je mee met topcomedians Steven Antonis, Lef van Orbeek en Eran Dimirci. Zaterdagavond vanaf 8 uur barst het terrasfeest los. Met live muziek van Patrick en Rachel, de enige echte Janse Baggeband en een afterparty met DJ Tony de Ruiter. Zondag geniet jong en oud van wandel- en fietstochten, rommelmarkt, live muziek, kinderanimatie, lekkere eten en de unieke sfeer rond de molen samen met FM Goud.
1: Mis het gezelligste weekend van de zomer niet en beleef de molenfeesten in Mollebeersel. Meer info vind je op de Facebookpagina van de molenfeesten.
3: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
4: Een festival, concert of event? Laat de stress van rijden en parkeren achter je. Met Laoui 26 Bus Events reis je comfortabel met de bus naar jouw favoriete event en weer veilig naar huis. Samen met vrienden, zonder zorgen. Zelf een autocar inhuren voor jouw groep, ook dat kan perfect. Info op taxi-laoui26.be en volg onze pagina's op Facebook.
5: Bistro Papillon in Kinderooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
1: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen. Aangeboden door de alpaca boerderij De Maasvallei.
5: Reserveren via www.bistro.com. Papillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
6: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
7: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
8: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakmensen van Palace in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
9: Ontdek nu ons aanbod op palace-ramen.be. Palace ramen en deuren, zodat jij je thuis voelt.
10: Een hele prettige avond gewenst. We zijn fier dat je voor ons hebt gekozen. Veel luisterplezier vanwege je FM Goud.

0: Eddie Lennox met Why uit 92. En ik heb daar nog stevige herinneringen aan trouwens.
1: Aan dat nummer. Dat is een mooie plaat, hè?
0: Ik ben daarvoor nog speciaal naar Londen gegaan. Om daar in Branson zijn grote music store die platen gaan zoeken. Want ze was alleen maar toen nog in Engeland in het begin te verkrijgen. Daarvoor speciaal dan nog een rondritje gedaan.
1: Ik denk moet al op cd verschenen zijn, toch?
0: Ja, dat is al op cd verschenen. Ja, dat klopt. En, maar ik was vrij jong nog. Ja, nog studerend, laten we zeggen.
1: Ja.
0: Goed.
1: Nou, het is eigenlijk de vraag, why, Peter?
0: Ja.
1: Why, daarvoor naar
0: ja, ik zeg het, ze was niet meer, je kon dat hier nog niet kopen. Dus ik ben daar
1: en je moest die plaat hebben. Ze was zo goed. Voilà.
0: Ja.
1: Wij vinden ze ook allemaal goed.
0: Ja.
1: Ja, voilà, mooi. Goed, en Michael Jackson kreeg je natuurlijk ook, hè, met zijn Billie Jean. Maar goed, wat anders nu, want 90's hits staan hier te popelen. Met onder meer uit 1996 X-Session en Bang Bang, we gaan er weer door. En ook uit enkele jaren terug, 2024, Sabrina Carpenter met Espresso. Ja.
0: Ja, dat weet je, dat kan X maken, hè. Dat kan X maken, hè.
1: Ja, dat kan X smaken ook. Ja, voilà. zoals X-Session. En misschien krijg je straks ook nog John Farnham. Maar alleszins, de 80's zijn voor jou, Peter. En met ook een bekende uit die goede tijd.
0: Ja, inderdaad. Hè. Naar het gouden jaar 89 gaan we even terug. En ook daar zijn tegenwoordig wat remakes dat er gemaakt van worden.
1: Ja.
0: Roy Orbison gaan we even ophalen. En dat met zijn You Got It.

0: Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be.
1: Spring in dit avontuur, een feest dat eeuwen duurt. Dat volgt je dromen in Bobby Aanland.
0: Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro IJs de Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.

0: Iets na 10 geworden hier bij FM Goud Limburg. En dat met Eurythmics en Sweet Dreams uit 1983. Ja, en over Sweet Dreams gesproken. Heb jij nog Sweet Dreams met die warmte gekend? Of met het zwoele weer de laatste weken, zal ik maar zeggen, Peter?
1: Ja. Veel slapen is er niet van gekomen, maar laten we zeggen, toch wel graag. Ja, ja, weekje dan natuurlijk wel bekomen enzovoort. En dan heb ik wel wat Sweet Dreams terug gekregen, inderdaad.
0: Mm-hmm. Ja, er is nog iemand, of nog verschillende mensen, die Sweet Dreams hebben. Anderen hebben dan weer nachtmerries. Ja, sommige mensen kunnen maar niet slapen. Ik heb trouwens een reportage gezien, of tenminste een filmpje, van iemand in Frankrijk. Die woont in een bepaald beschermd gebouw. En daar is het altijd meer dan 30 graden binnen. En die vrouw kan niks openzetten, want dan is het nog warmer. Die heeft al aluminiumfolie tegen de ramen geplakt. Dat zou iets helpen, maar het haalt eigenlijk bijna niks uit of niks uit. De vochtigheid, luchtvochtigheid in de woning is eigenlijk meer dan 55% of zelfs 56%. Wat aanvoelt als 35, 40 graden tropische temperatuur. Zij slaapt 2, maximaal 3 uurtjes per dag. Meer kan ze niet slapen, ze is heel mager. En ze kan ook zeer weinig eten. Ze heeft altijd een soort van kotsgevoel, zal ik maar zeggen. Dus last van de maag enzovoort. Ze voelt zich helemaal niet goed, kan helemaal niks doen. Dus woon maar eens zo in een huis waar je de temperatuur echt niet naar beneden krijgt.
1: Dat is toch niet gezond?
0: Met zo'n dag. Ja, ja, ja, maar er zijn mensen die zich helaas financieel niks anders kunnen permitteren, Peter. Dat daar leven wij nog steeds. Niet alleen in België, maar ook in Frankrijk.
1: Nee, ik dacht dat het echt gewild was of zo.
0: Nee, het is niet
1: vocht, echt vocht, nee, nee, nee. Vochtig maken en wat is het allemaal? Goed, jong, dan moet schimmel op die kasten staan enzovoort. Oei.
0: Nee, schimmel was er niet echt zwaar te zien, maar toch, die persoon, die vrouw, kon helemaal niet leven, maar ze had financieel geen andere keus om dus daar te leven in dat beschermd gebouw ergens in Frankrijk. Dus niet alleen in België komen zo'n dingen voor, maar ook in Frankrijk en andere landen.
1: Dus zeker en vast. Ja.
0: Dus goed, we krijgen weer al goede muziek, Peter. Want jij hebt wat stevige dingen meegebracht.
1: Ja, inderdaad. Ik heb werk meegebracht van de Dinky Toys met Kajanin. Ook nog Madness. Olivia Dean is erbij. Spin Doctors. Poison. Ook Wet. Robert Gray Band. Lois Lane is erbij. Meteor en Hanamei. En ook nog The Rolling Stones.
0: Ja, en we hadden het al over zuiderse temperaturen. Hebben we ook een zuiderse meid, een zuiderse vrouw meegebracht. En dat is deze. Eentje uit 2007 zong ze toen. Deze mooie Nelly Furtado en All Good Things Come. En toen

0: Nelly Furtado met All Good Things Come to an End uit 2070. Voor nog wat ethisch werk van de Eurythmics met Sweet Dreams.
1: Inderdaad, Peter. En ethisch staan hier ook op het programma met straks Madness en Baggy Trousers. En we hebben nog nieuw werk mee van Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Ik weet niet dat jij mensen kent die snel verliefd worden om in de omgeving of rond jou, zo in de vriendenclub of weet ik veel. Ik ken er zo wel die snel verliefd worden, maar het is dan ook snel gedaan.
0: Meestal. Ah ja, ja, dat is meestal wel zo dan. Hè. Ja.
1: Ja, dus snel verliefd denk ik altijd. Mm-hmm. En ik weet niet dat jij gelooft op liefde op het eerste zicht.
0: Ik denk, hoe ouder dat je wordt, hoe minder dat je dat direct begint te geloven, denk ik.
1: Ben je al zo oud, Peter?
0: Nee, dat heb ik niet gezegd. Hè. Dat heb ik niet gezegd.
1: Wanneer ben je met pensioen trouwens?
0: Ik ben half gepensioneerd. Volgens de oude standaard ben ik al een senior. Hè.
1: Ja, senior Peter van Aast.
0: Ja,
1: maar goed, het kan allemaal.
0: Jij nog
1: goed,
0: niet, hè?
1: We gaan ook
0: niet,
1: nee, ik ben nog niet.
0: Je krijgt toch geen gratis abonnement van de lijn, hè?
1: Helaas. Peter zit er al op met zijn lange, lange baard en zo. Maar, ja.
0: Nee, ik heb geen baard. Nee.
1: Goed, goede dingen zoals straks komen er ook aan. Maar Peter, vertel eens, wat krijgen we?
0: Wat krijgen we? We gaan naar het gouden jaar 93 deze keer met Belgisch werk. Dinky Toys met Kajanin met Love's Embrace.

0: Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij XE Travel Staftours. XETravel.be. Dat is ixetravel.be.
1: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
2: Festivai is de plek waar muziek en beleving samenkomen met grote namen uit binnen- en buitenland. Een spectaculaire en unieke lichtshow en een sfeer die je volledig meesleept. Wordt elk moment onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival, dit is pure energie. Festivai, 14, 15 augustus in Maasmechelen met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivai.be.
3: Een festival, concert of event? Laat de stress van rijden en parkeren achter je. Met Laoui 26 Bus Events reis je comfortabel met de bus naar jouw favoriete event en weer veilig naar huis. Samen met vrienden, zonder zorgen. Zelf een autocar inhuren voor jouw groep, ook dat kan perfect. Info op taxi-laoui26.be en volg onze pagina's op Facebook.
4: Al 3 generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
5: Eerdekes Verzekeringen BV, 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, te Opitter.
6: Boshuis Nieuw-Vossevem. Kom tot rust op een unieke locatie, midden in de bossen, met uitzicht over het water. Geniet van een van onze 50 verschillende bieren, waaronder ons eigen gebrouwen bier, het Voske, of een stuk huisgemaakt gebak. We staan ook bekend om onze overheerlijke spareribs, gegarandeerd de lekkerste van de regio. Boshuis Nieuw-Vossevem, Lochtstraat 28, net over de grens in Stramprooi. Info en reserveren op nieuwvossevem.nl. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
7: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
8: 30 juli. Een optreden van Roger en Marcel met hun wielrenact.
7: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
9: Bloemen van het Bloematelier. Hetbloematelier.com.
7: Bloemstukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloematelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloematelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloematelier.com.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon-parade. En laat je